Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt

0: heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
1: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
2: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
3: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
0: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. I told you I loved you. In samenwerking met Sabam.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: niet. Blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp-droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Willy. Music Man.

0: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
1: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
2: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
11: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
12: Samen bakken na school? Das.
13: Wow!
12: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
14: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
12: Dat is toch echt wel...
13: Wow!
12: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar €1,39. Das.
14: Wow!
12: Van Vibra.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
13: Wow!
12: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
17: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
18: Het nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
20: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachting worden voorgelegd.
19: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt aan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel

0: vooral vrouwen zou treffen, omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
1: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
2: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hebben réussi leurs études. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
3: En nog een paar uren feesten.
0: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
4: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geledenbussen, dus harmonicabussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
0: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden. Music matters.
5: Thomas en Sien.
6: Goedemorgen.
7: Wat mij betreft kan het dat de koning en de koningin eventueel een tournee-generaal zouden geven voor het hele land.
6: Wij zijn daar niet tegen.
7: Is toch geplaatst.
6: We gaan niet moeilijk doen.
7: Gepast, hè?
6: Zo, zeer, zeer, zeer gepast zijn. Goed idee. Jij geeft dat door?
7: Ja.
6: Dank u.
7: Eén drankje, is genoeg.
6: Ja, maar als ze dan toch bezig is, want dan had ze niet... Enfin, ja. Eén is al een begin, zeker. Het is een hoogdag vandaag, Sien. Laten we daar niet onnozel over doen. De grote finale van de album 500 van Willy. Straks in Music Mania 2 in Gent.
7: En wij doen de opwarming. Een zeer goeiemorgen.

0: Controversy van Prince.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 29. Smijt me maar dicht. Doe het zelf.
0: Trek haar eens toe, gewoon, dacht ik. Sorry, ja. Verkeerde schuif op vrijdag. Het is hier, het is wel rommelig. Schuiven.
1: Maar los het maar op.
0: Nee, sorry, ik heb je onderbroken.
1: Nee. Ik ging zeggen, inderdaad, hoogdag. Hè. Vandaag de grote finale van de Willy Album 500. Straks tussen 6 en 7 zal dat zijn. Kom je te weten welk album jij naar de eerste plaats hebt gestemd. Zal het Pearl Jam zijn? Zal het Nirvana zijn? Zal het dit jaar eens iets totaal anders zijn? Dat hoor je allemaal straks vanuit de Music Mania 2 in Gent. En die 2, dat is belangrijk om erbij te zeggen. Want ik ben pas gisteren te weten gekomen als niet-Gentenaar dat er 2 Music Mania's zijn. Dus ik kan me inbeelden dat er nog Willy's zijn die dat niet weten.
0: Ah, wel, het is simpel. Ja. De oude Music Mania die daar al 100 jaar is. Degene in de buurt van de, aan de, aan de vooruit op de hoek. Hè, daar.
1: Maar, dat is ook de enige die ik kende.
0: Dat is de 1. De 2 die is er nu al even. En die is zo mogelijk nog mooier dan de 1. Want die ligt aan het water, aan de Kraanlei.
1: Oké.
0: Okay. De mooiste plekjes van Gent eigenlijk. Tegenover de andere kant van het water is de Dulle Griet. Groot Kanon. Dus, zoals we dat
1: dan. Ah, die zat daar waar ons pathékraam ongeveer.
0: Exact, zien, daar stonden wij paté te slijten.
1: Dan weet ik waar het is.
0: Ah, maar ja, het is de overkant, maar je moet niet overzwemmen, want dat is met bruggen in Gent. Okay. Dus kijk, voilà.
1: Prachtige plek.
0: Met bruggen ook natuurlijk. Maar goed, het is druk voor B-Post. B-Post heeft wel heel wat om handen opeens en er is een goede verklaring voor.
1: Het vakantiegeld is gestort.
0: Ja.
1: Dus mensen massaal beginnen kopen. Ja. 50.000 extra pakjes moeten ze verwerken deze week. En ik snap ook waarom ze dat geld in pakjes en in bestellingen steken. Want als je kijkt hoeveel bijvoorbeeld reizen, hoeveel dat duurder is geworden, dat is hallucinant.
0: Oh ja.
1: Effectief. Ik stond er ook bij stil. Dat als ik een reis boekte, van dacht ik, dat is allemaal wel redelijk duur geworden. Ja. Maar dan, je zit je daarover. Maar als je dan beseft van hoeveel je vorig jaar het jaar daarvoor hebt betaald, dan denk je wel zo,
0: pakjes is een goede investering, begrijp ik dan.
1: Iets goedkoper investering. Ja.
0: Is jouw vakantiegeld al gestort, Sien?
1: Nee, van jou.
0: Dat is mij ook niet gek. Dat is gek.
1: Dat is vreemd.
0: Ja, geen probleem. Ja. We zien wel. Vrienden van Willy, een heel goedemorgen. Wat zijn de vrolijke plannen voor vandaag? En bij uitbreiding het weekend. Kom jij ook vanavond, of vanmiddag eigenlijk al, of vandaag, gewoon straks om 10 uur begint het al, in de Music Mania 2 in Gent. Kom je langs, laat het zeker eens weten via de Willy app. Goedemorgen. Music. That matters. Dit is een nieuwe van Afghan Wakes, House of I.

0: komt een bericht binnen van Dieter. Die laat weten, ja, vandaag is frietjesdag op het werk. Nu chance dat we ons gisteren al gebogen hebben.
1: De Willy Alpen 500.
0: Dat is een logica die we niet volgen, Dieter.
2: Ben je mee, Dieter? Hoe meer je weegt, hoe meer vinyls. Hè? Dat is de wedstrijd. Hè? Win je gewicht in vinyl. Dus je gaat op die weegschaal staan, je kijkt naar het getal. Dat is het aantal kilogram dat jij in vinyls mag gaan halen. Dus hoe meer, hoe beter.
0: Ja, dus als je een perfecte excuus zoekt om je echt onnozel te chappen vandaag, dit is wel een mooie dag om het te doen. Wil je jezelf, wil je echt je gewicht verzilveren in zoveel mogelijk vinyl? Chappen maar. Huh? Iedereen mee? Goed.
2: We zitten bijna aan het einde van de lijst. Dus straks nummer 1 tussen 6 en 7 zal het zijn. Zal ik een paar cijfers meegeven?
0: Zeer graag. Ja. Facts en figures.
2: Een top 3 van artiesten misschien die het meest voorkomen.
0: Ja.
2: Een gedeelde derde plaats voor AC/DC, Bruce Springsteen, Deus, Prince, Radiohead en The Rolling Stones.
0: Allemaal... Dat zijn echte parels, de kroonjuwelen van de zender eigenlijk.
2: Ze zijn allemaal genoteerd met 5 albums.
0: Ja.
2: Maar 6 albums in de Willy Album 500 van Nick Cave en The Beatles en U2.
0: Alsjeblieft.
2: 7 albums, 1 band, de
0: Eén
2: winnaar.
0: Band.
2: Weet
0: ja.
2: je wie?
0: Ja, ik weet het, want het staat hier. Maar goed, het verbaast mij ook niet en ik vind het ook helemaal kloppen. Het is
2: The Cure.
0: The Cure, kan niet anders.
2: Ja, met 7 albums in de Willy Album 500. Hoogste nieuwkomer hoorde je op 195, debuutalbum van Dressed Like Boys. Laagste nieuwkomer op 500, meteen ook een nieuwe plaat, Fountains of Wayne met Welcome Interstate Mangers. Zeg je dat zo? Mangers?
0: Ik vind het... Laat het passeren. Het is goed. Het is goed.
2: En dan nog een zwaarste daler. 56 plaatsen. Californication van Red Hot Chili Peppers. 56 plaatsen gedaald.
0: Ja.
2: Grootste stijger. 48 plaatsen naar omhoog. Transformer van Lou Reed.
0: Ja.
2: Voilà.
0: Voilà.
2: Als er nog vragen zijn, laat maar weten.
0: Hou ze voor jezelf, ja.
2: Ah.
0: Vind ik ook goed. Is goed. Dit is Kunk & Nancy en Brazen.
3: I called you brazen. Called you whore.

0: van Skunk & Nancy zien heeft net wat feiten gegeven over de Willy Album 500, die vandaag de finale kent, maar waar toch al wat cijfers van bekend zijn. Daar wordt op gereageerd, onder andere door Saskia, met een beetje verontwaardigd bericht, zou ik durven zeggen. Hoezo? Hoezo heeft de Beatles meer noteringen dan de Rolling Stones? Is het een rockzender of spelen we liever One Direction avant la lettre? Oh, Saskia.
1: Er zit zoveel in dat bericht. Saskia. Ik zou het willen ontleden, ik zou er een uur over kunnen praten.
0: Dus je hebt al mijn hart. Oeh. En je hebt dat hart eerst uit mijn borst gerukt. Dan ben je erop beginnen springen. En vervolgens heb je het ook nog eens door de vleesmolen gedraaid. Dat is het gevoel. Dat... Wat? One Direction of... Ja. Ja, dat is. Daar ga ik even tijd voor nodig hebben om dat een plekje te geven, Saskia. Maar ik stuur de dokterskosten door.
1: Okay? Natuurlijk, One Direction of alle letteren. De Beatles waren de grondlegger van de alles pop wat de moderne
0: rock
1: muziek betreft.
0: En alles. Ja. Alles, Saskia. Alles. Ja.
1: Pas op, hè. Ik zal nog eens iets zeggen. Moest Harry Styles niet vanuit One Direction komen en dus zijn imago niet mee hebben, hij zou perfect passen op Willy. Ja. Harry Styles.
0: Ja. Goed dat ik het zeg, Simon. Dank je wel. Oef. Dit is Last Shadow Puppets.

0: The Age of the Understatement van Last Shadow Puppets. Ruim 20 over 7. Slotakkoord.
1: Diamanten, de parels, die komen er natuurlijk aan vandaag in de Willy Album 500. Thomas en ik hebben al eens gekeken tussen 50 en 1. En hebben zo meteen één song gekozen die je straks ook kan horen. Onze favoriet van de dag.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
7: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Thomas en Sien.

0: Zien gaf de statistieken. Het kwam er moeizaam uit. Al even mee. Nick Cave in de Willy Album 500. Goed voor 6 notaties. 6 albums van Nick Cave in de Bad Seeds in de Willy Album 500. Red Right Hand.
1: De Willy Album 500.
0: Voilà. Het is een spannende dag, want zoals gezegd, vandaag de grote finale in de Music Mania 2 op de Kraanlei in Gent, op een van de mooiste plekjes van de stad. Straks om 10 uur gaan we daar verder met de Willy Album 500, met Annelies uiteraard om te beginnen. Dus ja, het belooft een wondermooie dag te worden, maar het is tijd voor een laatste battle scene. Ja, we hebben gewoon een plaatje gekozen dat straks al passeert en wat wij elk gewoon echt bijzonder mooi vinden. Ik stel vandaag vast zien,
2: ja?
0: Jouw keuze had echt helemaal, alleen meer dan ooit, vorige dagen in zekere mate ook, maar meer dan ooit ook echt wel 100% mijn keuze kunnen geweest zijn. Daarmee maak ik dus de poll misschien iets minder spannend, maar ik moet het eerlijk toegeven, wat jij hebt klaargezet, vind ik, ja, kan ik helemaal mee leven. Kan, als dat wint.
2: Prima. Maar dat is traditioneel toch een beetje zo dat in de hogere regionen van de lijst dan, ja, echt de klassiekers er klassiekers komen. En dan vind ik dat ook altijd moeilijker om echt zo, want dan alles is zo van, ja, daar kan je eigenlijk niks slechts over zeggen, snap je? Wel, alles is gewoon.
0: Ik ben ook blij dat niet nu, ja, Puddle of Mud nog even aan bod komt, zal ik eerlijk zijn. Goed, maar wat dan wel? Waar ga jij voor?
2: Wel, ik wou eigenlijk heel, heel, heel graag het album On the Beach van Neil Young nomineren, maar dat heeft de Willy Album 500 helaas niet gehaald.
0: Allee,
2: ik vind dat echt een prachtige LP van, ja, Neil Young, On the Beach. Maar zeer dicht in de buurt komt ook wel Harvest natuurlijk van Neil Young, ja, met dan vooral dit nummer.

0: is te mooi voor woorden.
1: Straks, en dat is eigenlijk wel redelijk exclusief dat we dit nu al meegeven, want we halen de spanning er misschien een heel mini-klein beetje uit, maar straks staat Neil Young met Harvest op 21.
0: Ja.
1: Wat kies jij?
0: Wel, een beetje van dezelfde orde, denk ik. Ik veronderstel dat ik jou daar ook niet echt meteen doodongelukkig mee maak dat ik dit album wil omarmen vandaag. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Ja, grensverleggend meesterwerk in de rock- en popmuziek natuurlijk. Prachtige Pet Sounds van de Beach Boys. En daaruit, ja, een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Kunnen we daar alsjeblieft het over eens zijn? God only knows.
1: Ik ben het daarmee eens. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik Beach Boys hoor? Ik heb ooit eens gehoord dat dat destijds op dat moment het duurste album ooit was dat gemaakt werd.
0: Ja.
1: Misschien dat dat nu wel al anders is.
0: Kwam vooral door Brian Wilson, die maar niet kon stoppen met toch nog eens iets anders proberen.
1: Ja.
0: De Theremin Foxen werden aangerukt. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dat kwam geen einde. Dus dat was een ontspoord genie. Dat was het, ja.
1: Dus telkens als we dan Beach Boys horen, dan denk ik zo, dat is goed, want ze hebben heel veel moeten betalen om het album op te nemen.
0: De return on investment is denk ik wel binnen intussen. Maar goed,
1: dat is draag er heel graag aan bij.
0: Ja, dat is goed. Voilà, wat kies je?
1: Open de Willy-app. Je zal daar de poll zien staan. Stem op Neil Young of stem op Beach Boys. Zo meteen, na de Black Keys, luisteren we wie er gewonnen heeft.

0: The Night Before van Black Keys.
1: Ik zou liegen als ik zeg dat het spannend was. Dat zie jij ook, Thomas.
0: Het is overduidelijk dat spannend was het zeker niet. De keuze is gemaakt en met een heel duidelijk verschil.
1: Ja. Beach Boys met Pet Sounds hoor je straks op 48. Neil Young met Harvest hoor je straks op 21. Maar een voorsmaakje krijg je al van Neil Young, gewonnen met 60% van de stemmen. Dankzij dit prachtige, wonderlijke nummer Old Man.

0: Moderation van Florence en haar machine.
1: De hoofdprijs van de dag, van het jaar zou ik zelfs durven zeggen, is natuurlijk dat iemand straks zijn of haar gewicht in vinyl wint. Dat hoor je allemaal tijdens de finale van de Willy Album 500. Maar zoals elke dag geven wij ook een Willy thermos weg, toch ook niet te onderschatten wat voor handig en tof item dat is.
0: Zeker, wat je daar niet mee kan. Je kan er iets warms in bewaren, je kan er ook iets koels in bewaren, je kan er iemand de schedel mee inslaan. Tal van mogelijkheden.
1: Zo meteen geven we er een weg. Als je wil meespelen, stuur thermos via de app.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, maar mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
9: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zit erop.
10: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter. Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Thomas en Sien.

0: maar eens goed spreken.
1: Money Talks. Van de Link met de song. Zeker dat.
0: Ik denk nu wel dat de mensen dat horen.
1: Ja, ik hoor bij iedereen, denk ik. Maar nu, los daarvan, als er nog vragen zijn, alsjeblieft. Ja. Altijd welkom. Tot de orde van de dag, want het is een belangrijk moment. Per slot van rekening, de enige kans om ooit die felbegeerde thermos van Willy te pakken te krijgen. Die kans dient zich nu aan. En dat zou wel eens voor Nico kunnen zijn. Wie heeft zijn radio zo spectaculair luid gezegd, zet dat je... Wie heeft zijn radio zo luid
0: gezet? Oei, Nico en Aniek, jullie moeten beide sowieso jullie radio uitzetten.
2: Uitzetten?
0: Ja, allebei, uit. En gewoon voor je aan de telefoon luisteren. Ja, dat is
1: een gekke constructie gemaakt, maar dat is leuk. De wifi-keten herconfigureren is ook een andere keer doen. Maar gewoon nu aandacht graag Nico en Aniek. Ja.
0: Goedemorgen, Nico.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja. En Aniek, goedemorgen. Laatste thermos van de week geven we zo meteen hopelijk weg. Als je natuurlijk reageert, hè, want als niemand iets zegt, dan kunnen we niks weggeven. Stel, je hebt het fout, dan krijg je toch nog altijd een Willy-pet. Dus enkel winnaars. Nico en Aniek, jullie krijgen een band of een artiest te horen. Als je de band of artiest herkent, roep je je eigen naam en dan mag je gokje wagen. Dit is de opgave.
3: Nico.
1: Oh,
0: wat?
1: Nico. Dat is 3 seconden, Nico. Dat is wel snel. Maar goed, kan zomaar.
3: Ja, sorry, ik ben bijna zeker dat ik weet wie het is.
1: Ja,
3: maar ik ben toch meer een pettenman dan een thermosman. K3.
1: Zij echt een idioot.

0: van harte gefeliciteerd.
1: Annick, zonder iets te moeten doen, thermos is voor jou.
2: Ja, die had ik nog niet, maar dat pet wel, dus dat komt echt goed, hè.
1: Dat is zalig.
0: Kan het mooier. Nico en Aniek, jullie zijn er ons eentje. Een prettige weekend gewenst en proficiat met de uitgedeelde prijzen.
2: Ja, dank je, Nico.
3: Prachtig weekend gewenst ook.

0: Dat was een zot manoeuvre, zeggen. Het is er ons eentje, de Nico. Ewa een klak.
1: En hij heeft er een.
0: En hij heeft er een. En Aniek die wou een thermos. En die heeft er ook een. Schoner wordt het niet zien, toch?
1: Misschien nog een klein beetje straks om 10 uur met die finale van de Willy Album 500. Maar prachtig is het alvast. Dit is de nieuwe single van Editors Call.

0: dat nummer toch altijd weer echt onder stroom komt te staan. Dat is toch fenomenaal. Elke keer opnieuw Young Americans van David Bowie.
1: Straks het nieuws van 8 uur. En wat je zo meteen nu eigenlijk gaat horen, is iets waar Jasper de Petter en ik ook aanwezig zullen zijn. Dus alle Willys, welkom op dit.
2: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen. It's gone.

0: Believe in us, draait je bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy. Music matters. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie, vele maanden later dan gepland.
3: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
2: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op.

0: Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
1: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maltecheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
0: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Donc pour nous c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
4: En nog een paar uren feesten.
0: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit, er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
5: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
0: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
6: Hallo. Goedemorgen. En welkom bij Willy.
7: Thomas en Sien.
6: Klaar voor een hoogdag.
8: Klaar voor een hoogdag, letterlijk. Ja. Ik kan er niet zoveel meer over zeggen dan dat ik er enorm naar uitkijk eigenlijk.
6: De grote finale van de Willy Album 500 en dat is het vandaag. Op een prachtige plek. Straks vanaf 10 uur al in Music Mania 2 aan de Kraanlei in Gent. In het zonnetje en vanavond in de hagel.

0: Het was de allereerste plaat die ik ooit op onze geliefde zender Willy mocht starten.
1: En dat op een zender zonder frequentie.
0: Dat is goed, ik vond het ook een echt opmerkelijke keuze. What's the frequency? Ik dacht van, het is toch DAB.
1: Ja.
0: Maar geen probleem, iedereen was meteen mee. En ja, de rest is natuurlijk wereldgeschiedenis, laat dat duidelijk zijn.
1: Dankzij jou.
0: Ja, uiteraard. Zeker wel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dag. Het is een bijzondere dag. Het is 29 mei, vrijdag. Het weekend longt. En het is natuurlijk de allergrootste finale dag van de Willy Album 500.
1: Ja, jij zei daarnet van de grote finale wel in de hagel, in de regen. Maar ik denk dat dat best nog gaat meevallen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik wou daar geen naargeestig beeld van.
1: Straks is vraag naar Frank, maar het ziet er best wel oké uit. En het moet vanavond goed blijven, want Siska treedt dan ook nog eens op in een charlatan. Ook in Gent.
0: Maar Gent is van ons.
1: Ik vind dat je dat mag zeggen.
0: Gent is gewoon echt
1: Klopt.
0: Van ons.
1: Klopt.
0: En terecht ook. Hè. Verder nog nieuws zien dat je ons niet wilt besparen?
1: Omdat het nu al heel het over Gent gaat, zou ik toch ook nog even het willen hebben over... Niet over Leuven, maar over Brussel.
0: Oké, prima.
1: Want daar is een nieuwe koffiebar. Je zou denken, ja, zien, dat kan allemaal.
0: Mijn broek zakt af van spanning nu al, ja.
1: Maar het is wel echt, het is wel innovatief, vind ik. Het is supergoed gevonden. Je zou denken, als ondertussen al wel alles is geprobeerd...
0: Qua koffiebars.
1: ...in de horeca zien. Ja. En inderdaad, zeker qua koffiebars. Maar deze man, die heeft echt iets bijzonders gedaan dat nog niet in ons land was gedaan. Hij heeft het concept wel uit New York gehaald, want daar had hij het gezien.
0: Geen probleem.
1: Namelijk... Gat. Zo heet de koffiebar.
0: Gat.
1: Gat.
0: Ja, smakelijk.
1: Als je er voorbij loopt, dan lijkt het gewoon alsof je zo'n soort werfmuur ziet staan. Zo met van die witte, hele vuile platen, zal ik het noemen, om een werf af te schermen.
0: Ja.
1: Daar staat ook zo wat graffiti, zo wat dingen met stift opgeschreven. Zo heel DIY, alsof het zo echt een soort van vuile afscherming is van iets.
0: Ja, ja.
1: Maar dan zie je een redelijk klein gat waar je zo net twee handen kan doorsteken.
0: Ja.
1: En daarnaast een QR-code.
0: Ja?
1: Dat is de menukaart, dus je scant die code, je betaalt dan.
0: Ja?
1: En dan komt achter die muur je bestelling binnen en krijg je door het gat koffie geduwd.
0: Ja?
1: Dus je weet niet van wie het is, je weet ook niet hoe die bar eruit ziet of zo. Je
0: krijgt
1: gewoon hops, je
0: koffie. Dat is een mysterieuze koffie.
1: Ja, ik vind dat heel tof.
0: Allee, ja, oké, want koffie is altijd heel tof. Maar sociale weefsel dat zich dan ook in de koffiebar afspeelt over mensen die het sojamelk eventueel met amandelmelk willen vergelijken en andere leuke thema's om het over te hebben. Dat mis je wel met dat gat, hè.
1: Maar take-out koffie is toch sowieso een ding. Dat mis je toch dat altijd als je een koffie gaat
0: halen. En is het uitzonderlijk lekkere koffie? Is daar info over? Geen probleem.
1: Ik zeg ja.
0: Dus ik vind het een heel leuke tip. Ik wil alleen waarschuwen voor mensen die nu vierklauws naar Brussel trekken op zoek naar dat gat. Zeker in Brussel niet zomaar om te even waar je hand in een gat gaan steken. Dat zou ik zeker niet doen.
1: Zeer goede tip.
0: Nee, maar dat is waar ook. Voor je het weet heb je ook een zinkgat. Dus gaten die zich beneden in het wegdek bevinden, daar...
1: Dat zijn ze niet.
0: Dan zit je in de zenne, voor je het weet. Ja. Dus dat zijn allemaal praktische beslommeringen. Maar voor de rest zeker eens gaan checken. Het gat.
1: Ja. In Brussel.
0: In Brussel. Willy. Dadelijk onze weer Willy raadplegen. Het zou fijn zijn mocht het mooi weer blijven. Droogte van de Music Mania 2 uiteraard, maar verder buiten ook voor alle duidelijkheid. Maar goed, dadelijk onze weer Willy Frank Dupont.

0: Dank je voor de info, Yves. We hebben net kennis gemaakt met een nieuw soortig koffiebar, want daar hadden we er nog niet genoeg van in Brussel. Maar het is wel heel bijzonder. Het concept heet gat en je moet eigenlijk je hand in een gat steken in de muur en dan komt er een koffie uit. Yves, laat weten, opgelet, want gat heeft ook een toilet en dat is niet te verwarren, want dat heet dan weer pot. En dan moet je eigenlijk het omgekeerde doen van een koffie bestellen. Dankjewel voor de info, Yves.
1: De weer, Willy.
0: Ja. Hey Frank.
2: Hey Frank.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Hey.
2: Ik denk lastige dag voor jou vandaag, want waar moet je voorspellen en vooral wat? Dat is moeilijk, of niet?
3: Het is moeilijk, ja. Ja. Sowieso, als er kans op onweer is, die onweersbui, ja, die gedraagt zich een beetje averechts soms. Hè. Dus je mag dan wel gaan kijken op de weerkaarten en zien van waar ze voorspeld worden. Maar dat neemt niet weg dat ze ook elders kunnen ontstaan. En ik moet eerlijk toegeven, het begint al slecht, want in het westen van het land, daar is het aan het regenen. En als ik dan alle weermodellen
0: nu
3: bekijk,
0: er
3: is geen, ja, er is geen één, maar geen één weermodel die dat voorspelt. Dus ze denken dat het allemaal droog, dat het daar droog moet zijn. Dus dat maakt het sowieso al lastig. Dus zo maak je dus af en toe wel eens mee dat het effectief niet klopt.
0: Maar Frank, en je bent al begonnen en er is al recht in je rapen gescheten door de realiteit van het weer. Dat is ongelooflijk eigenlijk, hè?
3: Ontmoeien. Inderdaad, dus we gaan dat meepakken in het weerbericht natuurlijk. Hè. Dus we gaan niet droog starten, zeker niet in het westen van het land. Hè. Dus daar zijn sowieso buien actief. Elders kan er wel eentje ontstaan de komende uren, maar de verwachting is dat die dan weer gaan verdwijnen. En ook in het westen van het land, ik ga er toch vanuit dat dat niet heel de dag daar blijft hangen, maar dus de eerstkomende uren is het daar nog nat. Uiteindelijk gaat het dan wel overal droog worden met zonnige perioden, want op veel plaatsen schijnt ook nog wel de zon. En dan gaan we zien dat de atmosfeer ontstaat. Stabieler en onstabieler wordt. En aan het eind van de dag is er dan toch kans op een warmteonweder, want echt warm wordt het wel. Hè. Zeker in het binnenland gaan we de tropische toer op, dus dat wordt de tweede tropische dag van dit jaar en mogelijk de warmste dag tot nu toe van dit jaar, want het kan 32, 33 graden worden op veel plaatsen.
0: Amai, dat is lekker warm. Dat is heel warm. ik weet dat het echt voor, een soort van micro-vraag is die ik nu stel, maar in het Gentse, de droogte van de Music Mania 2, zou het fijn zijn, mocht het toch even droog blijven, laten we zeggen, tot een uur of 7, zou dat echt plezant zijn.
3: Dat zou ideaal zijn natuurlijk. Hè. Wacht, ik ga eerst eens kijken.
0: Even dat inzoomen nu op Music Mania 2. Aan de kraan lezen, Frank. Dus.
3: Ja, nee, ik weet waar de Music Mania is. Ik ben geboren en getogen in Gent. Dus,
0: maar het is een 2, Frank. Het is niet een 1. Niet verwarren met die van de vooruit. Hè. Het is die aan de kraan lezen. Dus,
3: oké. Okay. Ik was inderdaad aan de vooruit.
0: Tegenover Dulde Griet, Ruud Kanon.
3: Snap ik het. Goh, het zou dat toch grotendeels droog moeten zijn. Die buitjes die zitten niet ver af. Nu het voordeel is wel dat de meeste buien uitsterven. Dus tegen dat die het Gentse bereikt hebben, zit daar weinig of niks van activiteit meer op. Dus het zou moeten lukken, denk
0: ik. Niks aan het dan.
2: Maar morgen en overmorgen, Frank, verandert het, hè?
3: Ja, dan gaan we over naar koeler weer. En tijdens die overgangsfase is er altijd kans op onweer. Hè. Dus vanavond en vannacht dus plaatselijk is er kans op onweer. Op morgen overigens kan het op sommige plaatsen gaan onweren. Zullen ook droge momenten zijn, dat zeker en vast. Wordt morgen nog warm, zwoel een beetje, hè, door de hoge luchtvochtigheid, 28 graden. Zondag gaan we dan richting 22 graden. Vooral in het oostelijke deel van het land is er nog kans op regen. Al dan niet met onweer in het westelijke deel. Daar zou het wel grotendeels droog moeten worden. Of blijven tenminste. En dan volgende week wel maandag grotendeels droog. Enkel buitje in het oosten is nog mogelijk bij 22 graden. Ja, en dan vanaf dinsdag ziet het er niet goed uit. Hè. Dus dan breekt echt wel een wisselvallige periode aan. Elke dag regen of buien en temperaturen. Ja, 19 graden nog maar maximaal dan.
0: Toch, wordt dat toch grap gewoon, die goede temperaturen. Dat is altijd wel een beetje zeer, hè, Frank?
3: Ja, nee, ik vind dat ook. Ja. En die 19 graden, het is nu op dit moment op veel plaatsen warmer dan die 90 graden. Wat kan ik ook nog zeggen? Het is een zeer zachte nacht geweest. De 21, 22 graden. Bijvoorbeeld in het westelijke deel van het land. Dat zijn de minima. Dat halen we dus volgende week zelfs overdag niet meer.
0: Oké. Okay. Weg sfeer, Frank.
3: Ja.
0: Bedankt.
3: Ja, kijk, maar dat is de realiteit. Hè. Soms is niks aan te doen natuurlijk. Hè.
0: Allemaal niks aan te doen.
2: Oké. Goed. Dan genieten van het warme weer vandaag. Zeker.
0: Zeker
2: en morgen.
3: Dank sowieso.
2: Ja.
3: Voilà.
0: Dag, fijn weekend, Frank. Bye-bye.
3: Jullie ook.
1: De weer, Willy.
0: Ik doe hem zeer altijd. Hè. Ik merk, vertel het niet graag, maar het is zo dat het is. Hè.

0: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
5: Ja!
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmes.
8: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang, nog maar 4 dagen. Corendon.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
11: Thomas en Sien.

0: discotheek van U2. Het is bijna 8:30. Dadelijk moeten we de jarige van de dag vieren.
1: Dat is zo, maar je gaat hier wel voorbij aan het feit dat het zelden tot nooit voorkomt dat een vader en een zoon na elkaar op de radio worden gedraaid.
0: Zwaar. We hebben net U2 gehad met discotheek en nu Zo'n Lief van Inhaler, My Honest Face.
1: Heet hij Elijah?
0: Ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Zo'n hobbitachtige naam. Ja. Nee,
1: Elijah.
0: Elijah.
1: Van Inhaler, voilà.

0: My Honest Face van Inhaler. Het is vrijdag 29 mei.
1: En dat is ook de verjaardag van Noel Gallagher. Die wordt 59 vandaag. Natuurlijk helft van Oasis.
0: De oudste helft.
1: De oudste helft van Oasis. En de minst gekke helft, denk ik.
0: Ja, dat, daar kunnen we nog over gaan discussiëren. Maar ja, het genie, laten we eerlijk zijn. Het genie.
1: Het genie. Maar nochtans... is zo technisch een goede gitarist zijn, heeft nooit op zijn prioriteitenlijstje gestaan.
0: Ja, songwriting.
1: Maar songwriting,
0: dat is wel echt, ja, sorry, maar dat is, ja, wereldklasse.
1: Ja, dat is ook wat hij zegt. Maar chords are meaningless, zegt hij. It's all about the melodies. En dat hebben ze effectief zeer goed begrepen, Oasis.
0: Ja.
1: Dat heeft hij heel goed gedaan.
0: Ik luister deze dagen, vooral omdat ik ook altijd een beetje jammer vind dat ik ze nog altijd niet heb gezien sinds een reunie. Heel vaak naar nog live optredens van 97
1: ja.
0: Maar dat blijft, als je dat vergelijkt met heel veel andere bands, dat is een live band. Dat is niet te geloven ook. Hè. En hoe dat die stem van Liam erdoor scheurt. Dus daar is geen enkel, daar komen echt heel weinig in de buurt van. Maar goed, terug naar Noel, want het gaat over Noel.
1: We kunnen het zowel zien wat Noel en wat Liam betreft.
0: wat ze
1: dus hebben gedaan afgelopen jaar in die Disney Plus documentaire die eraan komt binnenkort.
0: Ik hoop heel snel. Ik ben heel benieuwd.
1: Het is ook voor het eerst in 25 jaar dat ze voor die docu samen een interview hebben gegeven. En dat interview zal dan ook natuurlijk uitgezonden worden in die docu. Het meest complete docu ooit.
0: Ja.
1: Dat zeggen ze natuurlijk altijd over elke muziekdocu. Maar goed, wist je dat voor Oasis groot werd, Noel als gitaartechnicus heeft gewerkt voor een band?
0: Ah, nee.
1: Namelijk de band In Spiral Carpets.
0: Moh. Ja, een goede band ook wel. Allee, tof liedjes van In Spiral Carpets. Ja.
1: In de scene in Manchester was hij zo wat bekend als... Ja. Oh ja, maar dat is wel een cat die zo wat...
0: Je kan vrij snel een gitaar stemmen.
1: Ja, vooral zo gitaren repareren en uit elkaar halen.
0: Ah ja, oké. Okay, echt een gitaartech. Oké, okay, cool.
1: Ja. En daarna heeft hij dat nu natuurlijk kunnen stopzetten. Dat werk als gitaartechnicus, omdat het redelijk goed ging met Oasis.
0: Ja.
1: Dus voilà, tot zover. Ik stel voor aan mijn vieren, maar dat is zo moeilijk om een nummer te kiezen. Maar don't Look Back in Anger.
0: Ja? Dat klinkt zo.
1: Ja.
0: Nee, maar ik vind het een goede song. Ja. Dus, hulde aan Noel Gallagher. 59 wordt hij.

0: 59 wordt hij vandaag. Is ondertussen samen met zijn 28-jarige eventmanager. Huh? Dus het gaat dan voor de wind. Of zoals jij het zou zeggen, voor de windstreek.
1: Ja. Ja. Oké. Dadelijk nog veel meer goed nieuws, maar dan gebracht door een specialist ter zake. De goed nieuwsbrief, Freek Braakman. Dat is voor zometeen na de Romantics. Talking in your sleep.
2: Willy.
1: Jazeker.
2: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Thomas en Sien.

0: song van Romantics. Als je mij vraagt, dan toch Talking in Your Sleep.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: De genaamde Freek Braakman. Goedemorgen, dag Freek.
2: Een zeer goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
2: Ik ben met de keel gegrepen vanmorgen. En mogelijk ben nog meer door een verhaal uit Italië, uit Turijn, de mooie stad Turijn. Ja. Daar heb je van die oude 19e-eeuwse galerijen, gaanderijen.
0: Dat is heel mooi. Ik ben daar in de paasvakantie geweest. Prachtige plek.
2: Mooi dat is. En er is er daar eentje bij, dat heet de Galleria Vittorio Emanuele II.
0: Si.
2: En er liggen prachtige mozaïeken ook op de vloer. Ja. En een van die mozaïeken, dat is een mooi verhaal, dat is een plekje op een van die mozaïeken, dat brengt geluk als je daar op de juiste plaats gaat staan. Je zet daar je hak bovenop en dan draai je 3 keer rond je eigen as. En dat brengt dat levenslang geluk, of toch minstens een paar uur, ik weet niet hoe lang dat allemaal...
0: Of een kleine lumbago als je daar iets enthousiast hebt gedaan, dat kan ook natuurlijk.
2: Voilà, exact. Ja. En die plek waar je dus die hak moet opzetten en moet op ronddraaien, dat is wel, dat moet ik erbij vertellen, misschien moeten de mannelijke willies even de oren dicht houden, maar dat zijn de testikels van een stier. Een soort stierfiguur en op die ballen eigenlijk moet je dan je voet zetten.
0: Je hak in die ballen planten.
2: Exact. En het probleem is natuurlijk, na 250 jaar zijn die ballen, dat is eigenlijk gewoon een put geworden. Ze zijn gewoon helemaal kapot uitgesleten door al die gelukszoekers. Ja. Maar het mooie is, je moet maar eens kijken, er zijn foto's te vinden. Er zit daar nu deze week, het stadsbestuur heeft gezegd, we moeten er iets aan doen, want die stieren zijn trots en zijn mannelijkheid kwijt. Ja. We moeten er iets aan doen. En nu zit daar dus zo'n arbeider op zijn knietjes met de hand mozaïekjes te kappen en nieuwe stierenballetjes
0: te leggen. Kloten te reconstrueren op met de blote hand.
2: Ja, voilà. Okay. En dat vind ik op zich al heel mooi, maar ik vind het mooi voor de hele menselijkheid eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Okay.
3: Meteen voor iedereen.
0: Ja.
2: Wel,
0: het grijpt mij ook wel aan, maar ik ben een beetje benieuwd waarom het zo mooi is.
2: Je kan het voelen als ik het verhaal vertel, dat weet ik. Dat geldt voor alle mannen. Nu, ik wil vooral aan al die manosphere macho's, de Andrew Tate-adepten, zeggen bij deze. Neem maar een voorbeeld aan. Wind je niet zo op over de vermeende teleurgang van je mannelijkheid. Rustig blijven afwachten. Er zijn voor iedereen nog verse stenen kloten te krijgen.
0: Tof. En dat iedereen zich paraat mag houden om er eens goed met de hak in te draaien. Daarna.
2: Ah, wel. Vooral de mannensfeer macho's.
0: Zeker. Het punt is, denk ik, duidelijk.
4: Dank je. Freek Braakman.
0: Allee, jongens. Heb jij nog avondnieuws of is het alleen de middag? Want anders moet je nog eens afkomen naar de Music Mania, hè? De 2 in Gent. Hè?
2: Het is alleen de middag. Het is alleen de middag.
0: Maar kijk, dus, zeg je welkom. Kijk. Als je een keer in het zonnetje wil zitten met de Willys, dan kunnen ze ook een keer wel.
2: Ja, maar wel, expect me. Tot wanneer is daar aperitief?
0: Och, tot wanneer? Tot
2: de kleine uur.
0: Tot het ochtendgloren, Freek, wat denk je? Ja, nee. Immer welkom. Het is een 2, hè? Het is aan het schuutkanon, hè? Aan de kraan. Ah,
2: ja,
0: okay, vergis je niet.
2: Oké,
0: dat is goed. Tot straks dan, dag.
2: Yo.
0: Dankjewel.
1: Goed nieuws, Willy.

0: was in Maastricht voor een concert van Deus. En hij laat nog eens weten, we moeten echt wel trots zijn op zo'n groep. Dat is absoluut waar. En dat mag heel vaak en elke dag wat mij betreft gezegd worden.
1: We hebben nog eentje voor het nieuws van 9 eraan komt. Belgisch. Vroeger was het Danny Blue en de Old Socks, maar heeft die sokken toch maar laten vallen. En dat is op zich geen slecht idee. Dit is Tears.

0: nog even kunnen bellen. Want dat is altijd een beetje vaag bij artiesten. Om streeks 9:50 zal het zijn. Ja, liggen die dan nog bellen te blazen in hun nest of niet? En geldt dat ook voor de grote Siska Siska?
1: Ik kan wel meegeven dat op dit moment de gsm van de genaamde Siska Siska redelijk uitstaat.
0: Redelijk met de bellenblazerij bezig.
1: Ja. Okay, maar goed.
0: Dat zijn artiesten. Hè. Hoe gaat dat dan? De muze?
1: Die is vannacht op bezoek geweest.
0: Slechte timing.
2: Willy presents Rock Olme. Het best bewaarde geheim van de Kempen. Op 24 en 25 juli. Met onder meer Goose. The Haunted Youth. The Sheila Divine. En Stones. Tickets en info. Rockholmen.be. Willy. Music matters.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
12: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
13: wow!
12: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
13: wow!
12: Van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
16: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
15: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil €80 miljoen gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
17: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur na 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
15: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer.

0: weer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
1: Music matters. Hallo. Goedemorgen.
2: Thomas en Sien.
3: Een laatste uurtje voor de grote finale van de Willy Album 500 met sowieso de zoektocht naar de wakkerste Willy. Zometeen, welkom bij Willy. Goedemorgen.

0: heerlijke Nina Persson van Cardigans. My favorite game in het ochtendgloren van Willy. En dat op een vrijdag 6:06. Een heel goede morgen. Het is een heel belangrijke dag. Alles staat helemaal in het teken van de Willy Album 500 finale vandaag. Die live zal plaatsvinden in de Music Mania 2 in Gent vanaf 10:00 met Annelies. Straks zullen we dus ook weten wie uiteindelijk zijn hoogstpersoonlijke gewicht in vinyl wint. Maar wat dat betreft zijn er toch een aantal praktische dingen die we nog even kunnen scherpzetten, nu het nog kan.
1: Ja, je kan nog steeds meespelen. Zelfs al heb je de voorbije 2 weken nog geen enkele kans gehad om in te schrijven voor die wedstrijd. Je kan zomaar eventjes met 1 deelname vandaag ook winnen. Hoe meer je deelneemt natuurlijk, hoe meer kans. Maar stel, het moet maar zijn dat jij de schiftingsvraag helemaal correct hebt.
0: Wat te doen? Opletten als je een caloriebom hoort. Ja. Hoe klinkt een caloriebom?
1: Ja. Oh, dat is een soort alarm. Zo... de caloriebom. Maar die hoor je niet bij ons, hè. Nee. Dat is enkel vanaf 10:00 bij Annelies. Vandaag passeerden er ook nog een paar. Dus jouw laatste kans om in te schrijven. En dan het gezamenlijke gewicht van de DJ's van Willy raden.
0: De dag DJ's.
1: Inschatten.
0: Ja, ja,
1: de dag DJ's.
0: Niet
1: tot
0: en met Stijn Meuris en zo door te gaan. Nee. Maar dus dat inderdaad. En dan, zeker als je voelt, als je vandaag zo op zo'n manier uit je nest bent gerold, dat je voelt, het is geluk, staat aan mijn kant, dit is mijn dag. En je hebt deelgenomen. Ja, dan stel ik voor dat je echt begint te chappen als een zot, hè. Want hoe meer kilo's, hoe meer vinyl natuurlijk. Hè. En dus dat zo lang mogelijk ophouden, letterlijk. Dus proberen dat je niet naar de fenomenaal grote koer gaat voor de grote finale. Zodanig, maar ja, wat is dat? Met een gemiddelde mens, dat is ook al een aardige dubbel LP die je er ook nog eens bij vanaf knijpt. Dus dat is eigenlijk mooi.
1: Het is misschien iets te veel internet.
0: Nee, maar het kan het verschil maken. Nee, dat kan gewoon een dubbelaar of niet. Terwijl als je het even ophoudt. Ja.
1: Maar dat is wat ik ging zeggen. Ah, ja. Het is misschien iets te veel interne keuken, maar heb jij je ooit al eens gewogen? Voor en dan na de grote boodschap?
0: Taranetto drolweging bedoel je? Nee. Jij wel? Heb je dat al gedaan?
1: Ik heb dat al eens gedaan.
0: En wat is de grootste hoeveelheid?
1: Dat is toch bij mij al een keer 400 gram.
0: 400 gram?
1: Kan dat?
0: Wacht wat. We zijn 29 mei, vrijdag 29 mei, de dag waarop alles plots, de tijd bleef stilstaan en de betovering helemaal kapot was. Sien, ze staat hier voor mij. Jullie kunnen er zich een beeld van vormen. Jullie hebben op de radio misschien. Ja, maar 300 gram. Heb je dat eens bij elkaar gezien en preparé? Dat is gigantisch. Dat was er echt ook allemaal uitgevrongen.
1: Denk je wel.
0: Je hebt dat echt afgebogen. Je had ook op voorhand het gevoel van, ik denk dat het veel gaat zijn. Ja. Ik dacht ook nog.
1: Dus, maar ik denk nu dat ik mij vergis, omdat je zo extreem reageert. Maar ik denk dat is dat niet normaal? Nee?
0: 300 gram is echt een stevige portie.
1: Oké.
0: Okay. Niemand hierom vroeg ook.
1: Om maar te illustreren, hou hem op.
0: Aber ja.
1: Hou hem op.
0: Hou hem op. Ofwel, het is dat, 250 gram.
1: Dat is al een
0: mooie kwaliteitsvinyl. Ja. Dus hij had er al bijna een dubbelaar afgeperst zien. Fantastisch.
2: Oh, Willy.
0: Echt, alles kapot. Betovering. Hop, uit de hand, helemaal weg. Goed zo, allee. Net voor het weekend, zou je niet aankomen.

0: deksel zomaar van Pandora's box geblazen doorzien.
1: De kroon is ontbloot, hè?
0: De kroon is echt. Het kroontje is zeer ontbloot, dat moeten we wel zeggen. Er komt heel veel extra informatie. Maar ja, voor mensen die nu pas aansluiten, sorry daarvoor. Sien heeft, ik weet niet, zonder de aanleiding, zelfs niemand vroeg eigenlijk om.
1: Jawel, wat? De aanleiding is zeer duidelijk. Namelijk, win je gewicht in vinyl. Ah, ja. Die actie, wij hebben opgeroepen van, stel, je hebt meegedaan en je denkt dat je kans maakt om te winnen. Ja. Hou die grote boodschap nog even op.
0: Ja, het kan al gauw een mooie LP schelen, waarop jij zo openhartig bent geweest zonder daar iemand echt om vroeg. Om te communiceren dat je zelf al eens echt exact met de Tara netto berekening eigenlijk je vooraf gebogen hebt, dan naar de spectaculaire grote koer bent geweest en terug hebt gebogen om vast te stellen van hola, 300 gram,
1: 300
0: not bad at all.
1: Ja.
0: Dat is, daarmee heb je toch die prinsessen status van jou een kleine deuk verkocht.
1: Maar de Willys treden mij bij.
0: Ook weer menselijk gemaakt.
1: Jij bent de rare hier.
0: Waarom?
1: Omdat iedereen dat al eens heeft gedaan.
0: Ja, maar
1: superveel mensen sturen.
0: Ja, maar oké, dat is prima. Maar los daarvan, ik ben super geïnteresseerd in hoe het met onze Willys gaat. En als ik ergens mee kan helpen, graag, want ik ben een helper. Maar het interesseert me werkelijk geen fluit dat pakweg nu Michael al een keer aan 600 gram heeft gezeten. Dat is iets wat ik weet jij hoeveel dat is? 600
1: mij wel. En spijtig genoeg komen die berichten voor jou en voor mij in dezelfde app aan. Dus
0: ja, maar
1: hier zitten we met een padstelling.
0: Jij hebt ons gescheten hier in deze situatie. Dan moet je wel eerlijk zijn, dat was ik niet. Hè?
1: Ja.
0: Goed, verder willen wij heel graag oproepen, als het dan afgelopen is in Music Mania 2, de grote finale van de Willy Album 500 natuurlijk dan, blijf dan nog een beetje hangen, want er staat dus nog iets te gebeuren. En daar hadden we natuurlijk heel graag even met onze belofte, Siska, de wonderlijke belofte van de maand mei, een babbeltje over gedaan. Maar ja, Siska, die ligt nu bellen te blazen in haar nest. Zal straks waarschijnlijk 400 gram gaan beren om dan helemaal in vorm te zijn vanavond voor de charlatan. Maar ze is onbereikbaar, zoals dat een goed artiest betaamt.
1: Dat krediet wil ik eraan wel geven, dat ze nu gewoon ook energie aan het opdoen is om dan straks alles in de charlatan eraf te spelen. Dus oké, Siska, ça va. Volgende keer toch je telefoon opnemen. Maar voor deze keer zien we het door de vingers en zullen we je telefoontje dat niet heeft plaatsgevonden illustreren met jouw prachtige single Sweet 16.
0: Die ook toch voor zich spreekt.
1: Ja.
0: Prachtige single Sweet 16 van onze belofte Siska vanavond in de charlatan gratis en live te bewonderen. Dat belooft een fantastisch concert te worden.
2: Dit is de belofte van Willy.

0: De wakkerste Willy.
1: Jazeker.
2: Alvast niet Siska Siska. Daar zijn we zeker van, maar wie dan wel? Misschien ben jij het. Als je wil meespelen met de wakkerste Willy, stuur je nu wakker in de app. Wat spelen we? Een quizje met drie vragen. Drie zaken die je sowieso hebt kunnen horen afgelopen week hier in de ochtendshow bij Willy. Dus als je veel hebt geluisterd, grote kans om te winnen. Je kan een Willy Pet winnen, een Willy Toadback en een DAB Plus wekkerradio. Wil je meespelen, stuur je wakker in de app.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
11: Tegen de honger komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamer.
14: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Thomas en Sien.

0: Ik vind dat zo'n heerlijk Rolling Stones nummer, omdat het, zo, het kabbelt zo lekker groovy verder. Zo. Het is eigenlijk meer soul dan rock. Emotional Rescue.
1: En als je zou zeggen van het is een nieuw nummer van Rolling Stones, zou je het ook geloven.
0: Ja,
1: ze zijn wel steady in wat ze uitbrengen. Zeer goed, ja.
0: Zo is het ruim 9:30. Hoog tijd om op zoek te gaan naar...
2: De wakkerste Willy.
1: Is misschien wel Toon vandaag. Goedemorgen, Toon.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Dag, Toon. Goedemorgen.
1: Toon, heb jij een vast luisterschema? Wanneer kan jij naar de ochtendshow luisteren?
3: Vaak op mijn fiets als ik naar het werk ga. En als ik thuis werk, zet ik de radio meestal ook wel op.
1: Oh, tof.
0: Dus eigenlijk best veel kans om ons te horen dan.
3: Dat valt inderdaad goed mee, ja.
0: Oké.
1: Okay. Toon, jij zal 3 vragen krijgen. 3 meerkeuzevragen. Als je 1 vraag juist hebt, krijg je een Willy pet. 2 vragen, krijg je er een Willy tote bag bij. Een 3e vraag juist is ook nog eens een Willy DAB Plus wekkerradio. Klaar voor? Nee.
3: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. Toon, aandacht, want we zijn vertrokken.
1: Toon, van welke artiest met een eerder aparte artiestennaam was dit one-hit wonder gisteren?

0: komt nog een multiple choice.
1: Het nummer heet How Much Are They, maar is het A van Fat Gadget, B van Ja Wobble of C van 1000 Ohm?
2: D.
1: Zeker wel, Ja Wobble.
0: Je ging even
1: zeker
0: aan het wankelen, maar dat was nergens voor nodig, hè? Dus voilà. Ja. Volgende vraag. Waar kan je straks live de finale van de Willy Album 500 volgen? Is dat A, in café De Roskam in Brussel? Of B, in de Cherry Picker in Brugge? Of C, in Music Mania 2 in de Edelsteden Gent?
2: Dat is zeker zijn vast in Gent C.
0: Kurte, Gere Zijge, Toon uit Deinze. Maakt jij nog een vrij goede indruk als je aan het neerruk. Maar dat gult gangs.
2: Maar ik ben van Gent.
0: Dat is eigenlijk kort, beetje een snotje.
1: Altijd welkom bij Toon. Straks, je hebt alvast een Willy Pet en een Willy Toadbag gewonnen. Je kan daar nog een DHB Plus Wekkerradio bij doen als je het antwoord weet op de laatste vraag. Welke band of artiest staat met de meeste albums in de Willy Album 500? Is dat A, The Beatles, B, Foo Fighters of C, The Cure?
2: Mm-hmm.
0: Dat is geen gemakkelijke, hè?
2: Ja, het is geen gemakkelijke. Ik ga dan toch voor de Beatles gaan.
0: Oh, maar je legt nogmaals. Inderdaad, daar mispakt je aan. Want
1: de Beatles staan met 6 albums in de Willy Album 500.
0: Wat heel veel is natuurlijk.
1: Maar de Cure.
0: De Foo's doen het natuurlijk ook goed met, ik weet niet hoeveel albums van buiten, maar ja.
1: Maar de Cure met 7 albums.
0: 7 albums voor de Cure. De Cure is echt wel, ja, de albumsband voor alle Willys. Dat is nu al officieel zo.
2: Ja.
0: En wat nog officiëler is, dat is dat jij, Toon, een hele week lang je met gepaste trots de wakkerste Willy mag noemen en er toch ook 2 mooie prijzen aan overgehouden heeft. Hè? Dat is toch niet verkeerd? Toch?
2: Okay. Ja, absoluut niet verkeerd. Ja, merci.
0: Toon, veel plezier vandaag. Als je zin hebt om even in Gent te passeren, zeker even langs Music Mania 2 gaan. Want vanaf 10 uur begint het feestje daar, de grote finale van de Willy Album 500. Altijd welkom, net als alle Willys. En tot snel, een hele week lang, de wakkerste Willy, Toon uit Deinze. Veel plezier, Toon.
2: Dank
1: u wel. Bye bye.
0: Tada.
3: De wakkerste Willy.

0: Celebrity Skin van Hoi.
1: We zijn nog op zoek naar een laatste plaat. Ook vandaag in het thema afkoeling.
0: Sorry, ik had het echt veel te snel. Doe maar. En ik was supergoed bezig zien, want toen begon ik wel zijn halve garen aan allerlei schuiven te trekken. Was nergens voor nodig.
1: In het thema afkoeling, want het is heel de week heet gebleken. Ook vandaag nog. Dus wat wil jij horen net voor de start van die finale van de Willy Album 500? Laat maar weten. Verkoeling, afkoeling, cool down. Alles wat je daarin wil horen. Stuur maar door. En we zullen zo meteen ook nog eens naar Annelies bellen om te vragen of alles in
0: of is, ja.
1: Up and running is.
0: Ja, komt allemaal goed. Circle away.

0: Billy Wheeler truitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy. Music matters.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Thomas en Sien.

0: Echo Beach van Martha en de Muffins. Het is bijna 9:50. Dadelijk de grote finale van...
1: De Billy Album 500.
0: Live. Vanuit de Music Mania 2 aan de Kraanlei in Gent, waar Annelies al heeft pots gevat om zo meteen het nieuws van 10 over te nemen, natuurlijk met de grote finale van de Willy Album 500. Dag Annelies, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Oh, dat klinkt mega zuiver. Amai, dat is tof.
2: Ja, dat is de bedoeling, hè.
0: Alsof je naast ons zit.
3: Ja, dat is leuk.
0: Ja, kijk. Ja. Hoe is daar, Annelies? Kan je eens beschrijven wat je ziet als je om je heen kijkt?
2: Dit is zo'n schone platenwinkel. Shame on me, ik was hier nog nooit geweest. Maar dat wil dan ook zeggen dat ik het perfect kan beschrijven. Er is een roze rood plafond. Bordeaux-rood, laten we het zo noemen.
0: Ja, het is een beetje chic, ja.
2: Het is een beetje goud. Er is een hele schone toog, maar ook zo roze gespikkelde marmer. Maar ja, het belangrijkste van alles natuurlijk, er zijn heel veel platen. Wat zie ik allemaal staan van waar ik ga presenteren? Ik zie David Bowie. Ik zie, wat heb ik hier nog? The Very Best of Daryl Hell en John Oates. Ook
0: hey, maar Holland Oates, Jones. Fantastisch.
2: Ja, ja, ja, maar
0: fan
2: ook
0: van,
2: Norah Jones, maar ook Tyler, the Creator, maar ook ABBA. Enter the Wu-Tang van Wu-Tang Clan heb ik hem op cd. Dit is wel een hele, hele, hele fijne plek. En er is nog iets heel speciaals aan, Thomas. Ja? Ik heb jullie deze morgen nog wel veel over kak horen praten.
0: Nee, dat
2: is als je hier naar het toilet gaat, er is één toilet, dat is heel schoon. Er zijn spiegels van boven tot onder. Je kunt jezelf 11 keer op het toilet zien zitten.
0: Wauw. Daarvoor alleen. Daarvoor alleen al, nee. Ik was nog op zoek naar andere argumenten, maar dit, nee, dit is echt...
3: Zeg, maar buiten zijn er ook zo wel wat boompjes. Hè? Je kan wel in de schaduw ook even buiten daar vertoeven.
2: Absoluut. Hè? Ja. Ik kijk dus echt uit op het water. Thomas, jij gaat weten welk water dat is. Dat weet ik niet.
0: Dat gaat de leien zijn, vermoed ik. Aan de overkant zie je het groot kanon, de Dulle Griet, liggen. Daar, hè. Dus de overkant van de Kraanlei. Daar,
2: absoluut. Daar. Er is hier ook een terras. Je kunt hier koffie drinken. Er staat taart op de toonbank. Geen enkele reden om niet af te... Ja, dit is... Zo'n typische platenzaak, maar ook goede koffie.
3: Maar dat is kei goed. Ja. Maar ja.
0: Kijk.
3: Allee, Annelies, ga je nog maar...
2: En ik zie ook gin.
0: Oh. Gin, nu al. Oh, nee, maar ja, het is feest.
2: 10 voor 10.
0: Allee. De blures.
3: Ja. Elisabeth heeft tenslotte haar diploma gehaald, dus we feesten allemaal mee.
0: Dat zal wel zijn.
3: Annelies, veel plezier. Ga je nog maar snel wat voorbereiden. Over 10 minuten is het aan jou. Wij hebben nog Sons en zo meteen een laatste plaat voor wat verkoeling. Tot straks, hè.
0: Tot straks, Annelies. Veel plezier daar.
1: De Billy Album 500.
0: Ah, is toch spannend, hè? Spannende dag. Dus
3: ik wist niet dat dat met een cafeetje was.
0: Maar ja, dat
3: is nog beter.
0: Koffiebar, maar je kunt er ook iets drinken, ja. Dat is echt alles voor elk wat wil zien. Dus,

0: 5 voor 10, vrienden van Willy. We hebben nog één plaatje te gaan in het thema verkoeling, omdat het lekker warm is, uiteraard. Dat hoef ik niet allemaal uit te leggen, denk ik. Maar het is alweer een mooie gelegenheid om eens eentje te draaien, waarvan ik denk van, tjuh, dat is lang geleden.
1: Een nummer dat heel de week lang heel veel is aangevraagd door Pieter Jan, door Michiel, Bo, Brecht, Maurits, Gunther, John, wie zie ik nog allemaal staan. Cool Thing van Sonic Youth natuurlijk.
0: Toepasselijker wordt het niet natuurlijk. De laatste tot het nieuws om 10 en tot de finale van de album 500 van Willy. Veel plezier, dadelijk met Annelies naar het nieuws om 10. Dit is Sonic Youth. Cool, fijn.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
3: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20. Maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
2: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
4: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
2: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy.
1: Music Matters.
0: De Willy Album 500. De finale. Annelies.

0: About a Girl, allebei uit de derde van Nirvana in jouw Willy album 500. We hadden al Bleach, we hadden al In Utero, nu Nirvana, MTV in Unplugged in New York. En dat is de plaat die je tot het applaus en de binteksten toe van buiten kent. Maar de vraag is, waar zal Nevermind van Nirvana staan? Vorig jaar stond hij op nummer 2. In 2024 stond Nevermind zelfs op nummer 1. Hoe het dit jaar zit, dat hoor je vanavond bij Wim tussen 4 en 7. En je kunt die hele finale dus komen meevolgen in de Music Mania 2 in Gent. Hier is een terras, hier is plaats in de winkel om aan mijn toog te komen staan. Dus kom vooral af. En heel belangrijk ook vandaag zullen er nog minstens 6 caloriebommen afgaan. Dat wil zeggen, je hebt nog minstens 6 kansen, plus eentje online om mee te spelen voor jouw gewicht in vinyl. In mijn geval zouden dat ongeveer 430 platen zijn. En als ik zo rondkijk, ik weet al welke te kiezen. Nu, Willy. Door met de lijst naar nummer 49. Mr. E, die stond met zijn band Eels 2 keer in jouw album 500. Dit is zijn laatste notering, Beautiful Freak uit 1996. Dus 1 plaatje gezakt tegenover vorig jaar, maar dat is te verwaarlozen. Zometeen Beautiful Freak na Novocaine for the Soul.
1: Life is hard, and so am I. You better give me something.

Control Freak van Eels uit de gelijknamige plaat. En er zijn wheelies zoals Saskia die de livestream ontdekt hebben. Want je kunt hier ook gewoon binnenkijken in de Music Mania. En ze stuurt mooie studio, Annelies. Mooie studio, vind ik ook. Nu een band die maar één keer in de lijst staat. Dus het is van er keihard van te genieten. Ik heb het over The Beach Boys. Jij stemde Pet Sounds op nummer 48. Straks God Only Knows kan je nu al naar uitkijken. Nu Sloop John B. Lee.

0: zeker met die zon vandaag. Er worden weer allerlei slinkse trucken gebruikt om toch maar naar die lijst te kunnen luisteren. Ook op het werk, Wim die stuurt. Ik zit in een zaal op een congres met mijn oortjes in naar Willy te luisteren. Dat is dedication. Zometeen nog eentje van The Beach Boys.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
5: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
9: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
16: Pearl.
15: Voorwaarden op pearl.be.
17: De Willy Album 500. Dit is de finale.

Carol Nienhuis van de Beach Boys. Ik zei daarnet dat ik volgens onze vinylteller zo rond de 430 platen waard zou zijn. Iedereen probeert te berekenen hoeveel ik dan precies weeg. Ik kan u nu al zeggen, alles wat je doorstuurt is mis. Nu hebben we best wel een momentje, want we zijn toe aan de eerste keer Oasis in de lijst. Na 453 platen. Oasis heeft maar 2 albums in de Willy Album 500. Jij stemde Definitely Maybe op 47. Zometeen Live Forever. En nu Cigarettes and Alcohol.

Zoveel Willy's die proberen te gaan hoeveel ik weeg in de app, maar dat heeft dus absoluut geen zin. Het enige dat je dichter bij jouw gewicht in vinyl brengt is... Als je onze caloriebom hoort ontploffen, naar de app gaan, daar de aanmeldknop zoeken en jouw inschatting voor ons gewicht, het gewicht van Thomas, Sien, Wim, Roos en mezelf, doorsturen. Je hebt daar 3 minuten de tijd voor zodra die bom afgaat. 3 minuten en geen seconde langer. Nu krijg je Arno nog eens. Hij kreeg 4 soloplaten in de lijst. Die hebben we allemaal al gehad. Matissi Mette kon natuurlijk ook niet ontbreken. Ze hebben 1 plaat in de Willy Album 500... En dat is Tissy Matic uit 1981. Dit is I'm Not Like That.

0: Olá lá. De referentje heel zeker van zijn stuk. Ben uit Antwerpen die stuurt de rest van de caloriebomenanalyse. Die mogen allemaal geschrapt worden. Ik heb net het exacte gewicht van de Willy DJ's ingevuld. Succes Ben, ik ben heel benieuwd. Nu gaan we naar de laatste plaat van Queen in de lijst. We hadden al A Day at the Races op nummer 252. En zometeen krijg je A Night at the Opera op 45.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat,
3: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is de finale van de Willy Album 500. Nummer 45.

opera van Queen. De hele Music Mania heeft trouwens geweten dat ik Bohemian Rhapsody kan meezingen. Mijn excuses daarvoor. We zullen anders, iets anders doen nu. Misschien iets waarbij ik niet moet zingen. Maar roepen is wel toegestaan, want jij stemde de debuutplaat van de Beastie Boys op nummer 44. Dat is License to Ill.

0: Geen zorgen, de Music Mania is nog heel. No Sleep Till Brooklyn. Natuurlijk krijg je na het nieuws van 11 nog een nummer van de Beastie Boys uit License to Ill. Maar wat staat er hier nog allemaal te wachten?
1: Straks in de Willy Album 500.
0: Wel, straks heb ik de eerste keer Pink Floyd voor je in de lijst met een album waar een nummer op staat van 13 minuten. Ik ga dat helemaal draaien. En wat ik ook nog heb voor 1 uur is het voorlaatste album van Metallica in de Willy Album 500. Ah ja, en er komen ook nog 2 calorieën.

0: Wanted Youth. The Sheila Divine en Stone. Tickets en info. Rockholme.be. Willy. Music Matters. Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf.

0: op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go!
0: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Samen er iets moois van bakken? Dat is
3: wow.
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind anderhalf jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
7: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
6: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket wel volledig heropbouwen. In het westen regen, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel, tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
4: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy.
5: Music Matters.
4: De Willy Album 500. De finale. Annelies Orie.
8: We zijn nog altijd bij nummer 44 bij Beastie Boys. En

van Beastie Boys. Intussen loopt die Music Mania hier in Gent gezellig vol. Er zitten al wat mensen op het terras met een limonade, met een koffie. Er wordt door platenbakken gegraaid. Het is hier echt supergezellig. En nu bouwen we zelfs een heel klein feestje. Ik kijk even naar de baas, het mag. Daft Punk heeft 2 platen in de lijst. Discovery hebben we al gehad op nummer 167. En nu zijn we toe aan Homework op 43. Dit is Daft Punk met Da Funk.

0: toeven aan het koffiemachine vandaag, dan kan je zeggen dat jij precies weet hoeveel je Around the World hoort in Around the World van Daft Punk. Dat is 144 keer, heb ik net geteld. Voilà, dat is heel graag gedaan. De volgende groep in de lijst doet iets heel speciaals, want ze slagen erin om 3 albums in die lijst te krijgen. En die staan allemaal in de top 50. Dus dat wil zeggen dat jij vandaag 6 nummers van Pink Floyd zal horen. Wish You Were Here staat het laagste. Dat is op 42. En dat ene nummer van 13 minuten. Dat hoor je nu.
1: Willy.

0: Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd uit Wish You Were Here. Geschreven als ode aan Syd Barrett. Veel Willys die nog sturen in de app. Dries uit Scherpenheuvel die zegt, elke keer ik dit hoor, denk ik hoe ongelooflijk mooi. Hanna uit Kortesem laat weten, altijd kiekevel bij dit. En Inge uit Peer zegt ook nog, wauw, komt altijd zo hard binnen. Het goede nieuws is, zometeen krijg je nog een nummer van Pink Floyd uit Wish You Were Here. En voor iedereen met een drukke agenda, ik voel precies ook dat die caloriebom wel eens binnen dit en 10 minuten zou kunnen ontploffen. En dan heb jij weer 3 minuten de tijd om mee te spelen voor jouw gewicht in vinyl.
1: De BeCharge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op becharge.be.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Torfs. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Billy Album 500. Dit is de finale.
12: And discipline remains mercifully.
13: Yes, and neither would you, Derek, the star nonsense.
12: No,
13: it isn't.
12: I'm sure of it.

zoveel mensen die heel veel voelen bij Pink Floyd en zeker ook bij Wish You Were Here. Als je Pink Floyd fan bent, blijf vooral luisteren tot vanavond 7 uur, want er komen nog 2 albums langs en dus ook 4 nummers. Dus ik zou zeggen, dat is verwennerij. En nu mag er terug een beetje gedanst worden. Het is Prince die je in gang gaat krijgen. En Aduti. Met zijn 4e plaat in de lijst, Sign of the Times, kwam uit in 1987. En hiermee bewees Prince, ik kan het ook zonder band, zonder The Revolutions. Ik krijg nu de titeltrack Sign of the Times. Oh ja, en als die bom afgaat, snel naar de app, hè.

0: I can never take the place of your man. Ook uit Sign of the Times van Prince. Intussen ben ik je van alle kanten gekeurd. De caloriebom die is afgegaan. En dan moet je insturen hoeveel Thomas, Sien, Wim, Roos en ik wegen om jouw eigen gewicht in vinyl te kunnen winnen. In het echt zie je natuurlijk beter hoeveel vlees er precies aan hangt. Dat is wel zo. Dus je kunt best naar Gent komen om aan te zien hoe dat nu eigenlijk precies zit. We gaan wel afspreken. Nee, je mag ons niet komen opheffen of zo. Dat gaan we niet doen. Zometeen zet ik de voorbije 10 platen voor je op een rij.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting. Relax.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Willy Alden 500. Overzicht.

10 minuten Pink Floyd of zo. Wish You Were Here, land op 42. Nou, we hebben dit jaar uitgebreid herdacht dat Prince 10 jaar geleden gestorven is. En dat levert hem geen windeieren op. 12 plaatsen winst voor Sign of the Times op 41. En nu nemen we afscheid van Simple Minds in jouw album 500. Ze hebben 2 albums in de lijst gehad. We zijn nu toe aan New Gold Dream op nummer 40. En dit is de titeltrack daaruit.

New Gold Dream van Simple Minds uit New Gold Dream. De laatste van Jim Kurenko. In jouw lijst Once Upon a Time en Sparkle in the Rain hebben we ook al gehad. Zometeen nog eentje uit New Gold Dream. Maar ik wil toch heel even zeggen, als je nog nooit in die tweede Music Mania hier aan de Kraanlei geweest bent, kom vooral af. Ik zie hier de ene vinyl na de andere die ik wil. De hele top 50 is hier volgens mij sowieso te vinden. De nieuwe plaat van Paul McCartney ook. En voor de liefhebbers, ik heb net ook nog een exemplaar van ons verzamelalbum Het Beste uit de New Wave 100 volume 2 gevonden. Ik weet dat dat redelijk gewild is bij bepaalde mensen. Verder is het hier prachtig. We hebben een prachtig bordeaux plafond. En wat ook heel erg de moeite is, dat is het toilet. Er hangen spiegels aan alle kanten. Dus als je naar het toilet gaat hier, je ziet jezelf maar liefst 11 keer zitten. Dus misschien wel iets voor Wim Oosterlink straks om 4:30. Want wat zegt zijn lijf dan? Ik ga het niet zingen. Nee, we zijn te deftig hier vandaag. Willy.

Bart uit Machelen, die is content. Die hoopte al dat ik Someone, Somewhere in Summertime uit New Gold Dream van Simple Minds ging draaien. Dat is heel graag gedaan, Bart. Karel die heeft het heel lastig vandaag om zich te concentreren op het werk tijdens de Willy Album 500. Het zegt, ik moet luisteren, ik moet werken, ik moet stilletjes meezingen, dat allemaal tegelijk. Gelukkig heb ik AirPods, die doen wonderen. Merci voor 2 weken albumplezier, het is nog niet gedaan. En Dries die is spaghetti saus aan het maken met de Willy Album 500 op de achtergrond. Dat ziet er lekker uit, het is bijna 12 uur, krijg honger. We zijn nu

0: Blij met KMUFA.
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
7: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro meer.
6: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joor-directeur Guy Voets.
8: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer het onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn. We willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier. Laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
6: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
5: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy.
9: Music matters.
5: De Willy Album 500. De finale. Annelies Orie.
10: Amai, ik moet hier dus nog Willy's overtuigen om mee te spelen voor je gewicht in Vinyl. Ash,

tonen van Big Mouth Strikes Again. Van de Smits loopt Roos hier de Music Mania binnen met haar prachtige grote smile. Dat was dus inderdaad echt waar. Hè. Ik heb dus net luisteraars Pieter en Chris die langskwamen in de Music Mania moeten uitleggen hoe je je gewicht in vinyl kunt winnen. Die waren al 2 weken aan het luisteren, waren nog niet mee met die caloriebom. Als die afgaat, dan heb je dus 3 minuten om naar de app te gaan, om naar de home te gaan, daar op de aanmeldknop te knikken. Klikken, ja, zo. Dan heb, en dan moet je het gewicht doorgeven, hè, van mij, van Thomas, Sien, Roos en Wim. Er zijn hier net nog 2 wheelies geweest om mij te keuren. Die denken allemaal dat ik minder weeg, maar dat is niet. Hè. Ik trek gewoon de hele dag met een buik in. Zo gaat dat. Dus je moet mij niet te weinig inschatten. Als ik zeg dat Arctic Monkeys 3 albums in de Wheelie Album 500 heeft weten te krijgen, en als je weet dat AM nog moet komen en Favorite Worst Nightmare al geweest is, dan weet je ook dat het nu

0: En whatever people say I am, that's what I'm not. Sam, die is ondertussen op een olijfboomgaard aan het werken. En hij zegt, met al die goede muziek gaat het supergoed vooruit. Sam, ik heb nog iets waarmee het ongelooflijk goed vooruit gaat gaan. Arctic Monkeys was al een zeer goede poging, maar we gaan nu naar het derde album van Metallica in de lijst. Meteen ook het voorlaatste album van Metallica in de lijst. Jij stemde Master of Puppets op 37 en dit staat daar ook op. Dit is Battery.
1: Dit is de finale van de Willy Album 500.

0: Er wordt hier meegeklopt met het koffiemachine op de tonen van Battery van Metallica. Miranda stuurt nog eerste Metallica-song die ik ooit hoorde in 1986. Ik was compleet weggeblazen. Nu, om 4 uur vandaag, vertrek ik naar mijn 180ste Metallica-show morgen in Berlijn. Miranda, 180 shows op 40 jaar tijd. Jij bent een mega-fan. Je kunt je zo meteen nog verder opwarmen. Want die titeltrack uit Master of Puppets, die komt er ook aan.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now I've come here. Ontdek Siska Siska live vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. I told you I loved you. In samenwerking met Sabam.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspies.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
7: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hoe dat?
7: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
8: Oh.
7: Ja!
8: Lemmes.
7: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef beter.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Lotto is op zoek naar een maag.
16: Een maag?
15: Met een baksteen erin.
16: Ah, zo.
15: Om je droomwoning te bouwen.
16: Ik zie graag een strakke fermette.
15: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
16: Hoe dat?
17: C'est si bon.
15: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
18: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
19: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
18: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
20: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
21: Promo koken.
22: Allee, verras mij eens.
20: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
22: Dat ga ik eens proberen.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ja, als je meer dan 8 minuten Metallica draait, dan zijn ze daar, de fans. Hans uit Melody stuurt Master of Puppets. Dat is toch echt het beste album van Metallica ever. Diego die zegt, ik was weer aan het headbangen met mijn gips en krukken. Willy, you make my day, manneke. Ik dacht dat ik een beetje fan was van Weezer. De vraag komt ook wanneer de Black Album van Metallica in de lijst staat. Vorig jaar stond dat op nummer 6. Maar dit jaar, ja, dat weet ik nog niet. Als je dat te weten wil komen, dan moet je blijven luisteren tot vanavond 7 uur, want ik gok toch wel op een top 20, misschien top 10. Wat er ook binnenkomt, is deze vraag. Is het al moment voor die caloriebomanalyse? Ja, eigenlijk ging ik dus nu nummer 36 draaien. Daar staat Pixies met Surfer Rosia. Maar misschien kan het er gewoon voor. Misschien kan het gewoon nu.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-dj's wegen en win je gewicht in vinyl. De Willy Album 500. De finale. Stop.

0: Ai, ai. Is die bom niet ontploft? Shit. Dan moeten we het nog eens doen.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. En win je gewicht in vinyl.

Gigantic en daarvoor Where Is My Mind van Pixies. En ja, ook twee caloriebommen. Die eerste, daar ging weer een draadje verkeerd. Oftewel, ik was al in de platenbakken aan het graaien hier in de Music Mania. Want dat is verdikke verleidelijk als je hier 3 uur tussen de geweldigste albums staat te presenteren. We zijn toe aan de laatste plaat van Muse in de lijst. Op nummer 35 staat Origin of Symmetry. En dit is een van de allermooiste covers ooit gemaakt. Muse en Feeling Good.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Dit is de finale van de Willy Album 500.

Plug-in Baby van Muse, ook uit Origin of Cemetery. Intussen is onze chefmuziek Kevin Moons ook gearriveerd met een hele bak vinyl. Want die gaat vanavond na de finale ook nog plaatjes draaien hier in de Music Mania. En daarna kan je nog afzakken naar de Charlatan hier in Gent. Want onze belofte Siska Schiska die speelt daar vanavond ook om 9:00. Dagje Gent, dagje Willy, dat zou ik ervan maken. Ik mag nog anderhalf album draaien. Dat is heel gek om te zeggen. Te beginnen met de voorlaatste plaat van U2 in de Willy Album 500. Ah nee, het is niet Joshua Tree. Die mag roos draaien. We zijn wel toe aan die ene topper uit 1991. Op nummer 34 stemde jij Achtung Baby. Dat is die met dat trabantje op de cover. Zo meteen krijg je The Fly. Not even better than the real thing.

0: live aan YouTube. Ook uit 18 Baby. Straks heeft Roos ook nog YouTube. Een heel goede middag, Roos van Akker.
1: Elaba.
0: Oh, dat is sorry. Alles oké? Okay?
1: Zeer zeker oké. Okay. Het was wel niet gemakkelijk om hier te parkeren in de buurt. Het was gigantische file door de vrijdagsmarkt hier. Hè?
0: Ah, ja, oké. Okay.
1: Ja, op Sint-Jacobs. Maar blij hier te zijn. Het is hier prachtig, hè?
0: En jij hebt de koffie al geproefd?
1: Ja, ze hebben hier zelfs ijskoffie. Lekker. Oh, heel lekker.
0: Zeg, ja, jij wilt nog iets zeggen.
1: Ik zie net iemand naar het toilet gaan. Ik ben net geweest ook. En het is een fantastisch toilet. Je kunt ook jezelf gigantisch bekijken van allerlei kanten. Met al die spiegels.
0: Ik heb dat geteld.
1: Dus mijn gat is zo dik.
0: Ja.
2: Sorry.
0: Ik heb de helft van Is This It van The Strokes op nummer 33. Kwam uit in 2001. Ik mag Hard to Explain draaien. Roos, jij mag een ander draaien uit Hard. Hè? Toch?
1: Graag.
0: Is This It? Is een van de favoriete platen van Thomas de Soete. Die ging nog afkomen trouwens. Is die al in de buurt? Heeft iemand Thomas al gespot hier in Gent?
1: Het is al afgekomen.
0: Veel plezier met Roos van Anker zometeen.

0: Unwanted Youth. The Sheila Divine in Stone. Tickets and info. Rockholm.be. Really, music matters.
1: Kat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
2: Kijk, die zijn in mijn jas.
1: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
3: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
10: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
11: wow!
10: Van Vibra.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag. 3 van de 4 verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
14: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
13: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
15: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best af en toe zo en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
13: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat haar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte, waardoor er brand uitbrak. 2 mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de wiel.

0: Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy. Music Matters. De Willy Album 500. De finale. Roos van Akker.
1: En die tweede van de Strokes, die heb je nog te goed op 33.

0: The Strokes met Last Night uit This Is It. Op nummer 33, hè. Nog 32 van je favoriete albums te gaan. Tot je weet wie er op die eerste plaats mag staan en wegloopt met de gouden medaille. Het is een pracht van een vrolijke vrijdag, hè, want je luistert nu echt wel naar diamanten van deze lijst. Het wordt nog een hoogmis van al die platen die jij zo graag hoort. We zenden nog tot vanavond live uit vanuit Music Mania 2 op de Kraanlei in Gent. Dus kom maar af, hè, als je tijd hebt. Verder aftellen nu met nummer 32. En die is voor U2 en de Joshua Tree.
1: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Billy Album 500. Dit is de finale.

Het best scorende album ooit van U2, The Joshua Tree. Ja, ja. Net nog op 34 met Achtung Baby. En nu mogen ze opnieuw zeg. With or Without You stond op The Joshua Tree. En Where the Streets Have No Name ook. Maar dus zeker ook deze van U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For. En dan nog meer muzikale meesterwerkjes. En heerlijkheid zeker met zo'n drummer als Danny Carey en een zanger als James Maynard Keenan. Gisteren passeerden ze nog met Enema op nummer 70 en inderdaad nu met de hoogst genoteerde plaat Tool Lateralis op 31.

0: Kippenvel, The Patient van Tool uit Lateralis op 31. Pieter stuurt het voordeel van de album 500. Niet één Tool-plaat van bijna 10 minuten, maar wel twee Tool-platen van bijna 10 minuten. Yes, en die tweede, die krijg je na
1: dit. Is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat blieft?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat
6: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
11: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Just in time to start investing.
11: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: De Willy Album 500. Dit is de finale, nummer 31.

De hoogste van Tool met Schism uit Lateralis op 31. En zo zijn er alweer 10 platen voorbijgekomen. Ik maak het nog eens overzichtelijk voor jou. De Willy Album 500. Overzicht. Somewhere. 40 was voor de Simple Minds met

Metallica mocht met Master of Puppets op 37 in je album 500. Die plaats is voor de Pixies met Surfer Rosa.

0: En de hoogste van Tool, letter alles, stond op nummer 31. Nummer 30 is voor AC/DC met hun eerste album, liever met Brian Johnson. Na de dood van Bon Scott. En dat was, hier komt dat album, Back in Black. De titeltrack krijg je de eerste.
1: De Willy Album 500. Dit is de finale.

0: namelijk dit, het eerste album van AC/DC met Brian Johnson als zanger uit 1980, Back in Black. En je krijgt er nog één uit die plaat na dit.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, Sian,
4: ik is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
1: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo!
1: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
11: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
13: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: Wienerberger.
15: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
16: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
1: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Roos van Akker. Nummer 30.

Als je nu naar je radio aan het luisteren bent en je denkt dat klinkt hier zo anders, wat er uit mijn speakers komt. En wel, je luistert naar de finale van de Album 500 die we live uitzenden vanuit de Music Mania 2 op de Kraanwei in Gent. En ondertussen zitten we bij nummer 29 en die is voor de debuutplaat van Gorky, toen nog met een Y geschreven. Een jaar later zou Luc de Vos zonder Wout en Geert verder gaan onder Gorky met een I.

0: je nog geen gok hebt kunnen wagen om je gewicht in vinyl te winnen, je krijgt nog 3 keer de kans vandaag. Wanneer je de caloriebom hoort voorbijkomen, dan ga je naar de app, meld je aan en stuur je door hoeveel jij denkt dat Annelies, Thomas en Sien en Wim en ik samen wegen, zonder schoenen wel. Wel met kleren aan en misschien passeert die nu wel.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 29.

krijgt er nog één voor het nieuws van 2 uur. Nummer 28. En die is voor Hybrid Theory van Linkin Park. Het allereerste album van hen uit 2000. Eén van de best verkochte albums van de 21ste eeuw. Met wereldwijd meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren. Hybrid Theory werd beschouwd als het absolute eikpunt van de new metal. En mag van jou op nummer 28. Dit is In The End daaruit, Linkin Park.

0: ingeschakeld voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
3: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
5: Pearl.
4: Voorwaarden op pearl.be.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden en dat wordt niet simpel. Politiek journalist Rob van Erk.
9: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot één grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
8: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte. En dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
6: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy.
10: Music matters.
6: De Willy Album 500. De finale. Roos van Akker.
10: Music matters.
6: Willy. Nummer 28.

0: Nummer 28 was voor Linkin Park een allereerste wapenfeit. Hybrid Theory met One Step Closer daaruit. Goh zeg, wat een plezier is deze album 500. Nog tot vanavond 7 uur, dan weet je wie er met de gouden medaille gaat lopen. En nu is het vooral tijd om je zwarte outfit uit de kast te gaan halen en je speakers goed luid te zetten. Want hier komt Joy Division met Unknown Pleasures. Een debuutplaat uit 1979. Onze Marcel van Tilt die heeft ze in de tijd nog live aan het werk kunnen zien. En wat Joy Division toen veroorzaakte bij het publiek volgens hem was gewoon echt meer dan een bommetje. De impact was gigantisch groot. Denk maar aan She's Lost Control uit die plaat. Shadowplay ook. En dit hè, Disorder van Joy Division.
1: De Willy Album 500. Dit is de finale.

Joy Division met Shadowplay uit hun debuut op nummer 27 in album 500. Zeg, kom eens langs hier, hè? Music Mania 2 op de Kraanlei in Gent. Als je tijd hebt en kunt, hè? Want we zitten live uit te zenden vandaar. En ze hebben hier niet alleen veel prachtige platen en albums, maar ook een bar en een terras met heerlijke ijskoffie. En het is hier ook de ene parel na de andere, op deze allerlaatste dag van de album 500. Blur passeerde ook al een aantal keer. En dit wordt een hoogst genoteerde album op nummer 26. Met iets dat perfect past bij dit weer, namelijk Parklife. De titeltrack krijg je zo meteen. Eerst deze klein.

0: is deze maand de belofte van Willy. Because now Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Zee Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend. Bij zo'n sausje hoor. Een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
0: Samen er iets moois van bakken? Dat is
4: wow!
0: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
7: Oma, dit is het lekkerste ooit.
0: Dat is toch echt wel?
4: Wow!
0: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is
7: wow!
0: Van Bibra.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Allee, verras mij eens.
11: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
13: Dat ga ik eens proberen.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Dit is de finale van de Willy Album 500. Nummer 26.

Blur met Park Live op nummer 26. Over nu naar een dubbelaar met een lange titel uit 1995. Het derde album van de Smashing Pumpkins. Op 25 in je album 500. Met Melancholy and the Infinite Sadness. Met nu een song daaruit. Die start met de woorden. Ja, doe maar Billy.

Smashing Pumpkins op 25 met Melancholy en The Infinite Sadness. Billy Corgan die komt zelfs in september 2 keer met zijn solotour Night of Melancholy en Infinite Sadness naar ons land. Vrijdag 4 september speelt hij in Bozar in Brussel. En zondag 6 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dit is de finale dag van de Album 500 met nu nummer 24. Volgens jullie verrukkelijke smaak, daar belandt Dire Straits met Brothers in Arms. We'll be right back.

0: Excuses, ik was aan het tetteren, zeg. Dat gebeurt hier al eens in de Music Mania. Goed, dat nummer dat voor het eerst gedraaid werd, was dit op de lancering van MTV Europe in 1987. En de videoclip ervan was dat dus eigenlijk. Dus waar Sting zelfs op zingt, I want my MTV money for nothing uit Brothers in Arms van Dire Straits. Je kunt nog twee keer je kans wagen om te raden hoeveel de vijf Willy DJ's samen wegen en zo je gewicht in vinyl winnen. Dit wordt je voorlaatste kans. Meld je aan in de app, doe een gok. Veel succes. Wie er het dichtst bij zit, die wint.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl nummer 24.

0: Knopfler en zijn Dire Straits met Brothers in Arms op 24. Om dan een klein tandje bij te steken voor wat komen gaat. Het zal groen kleuren op je radio.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Krevel.
17: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
18: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Roos van Akker. Nummer 23.

Long View van Green Day uit Dookie, de grote doorbraak voor Green Day. En misschien had je er nooit bij stilgestaan en vond je Dookie gewoon altijd een leuke albumtitel. Maar Dookie betekent drolletje. En toevallig passeert die plaat dan weer bij mij. Ja, jij hebt gestemd, dankjewel daarvoor. Het bekendste nummer uit Dookie nu, Basket Case van Green Day op

Seeds uit 1987 nu, het debuutalbum van Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Het wordt de laatste keer dat ze hier voorbij komen in album 500. En toen die plaat uitgekomen is, deed het album eerst helemaal niks. Pas een jaar later, doordat Guns veel ging optreden en de videoclip van Sweet Child of Mine ontzettend veel gespeeld werd op MTV, werd het album een succes. En er is maar één song een wereldwijde nummer 1 hit geworden. Die krijg je straks. Eerst Paradise City, Where the Grass is Green and The Girls Are Pretty op 22.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
2: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin.

0: tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, mam!
0: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
2: Wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer...
3: Wow.
0: Van Vibra.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
6: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
5: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sport, tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
4: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy.
7: Music matters.
4: De Willy Album 500. De finale. Roos van Akker.
8: En je krijgt er nog één uit Appetite for Destruction. Komt-ie.

0: enige wereldwijde nummer 1 hit uit Appetite for Destruction van Guns N' Roses uit 1987 op nummer 22, Sweet Child of Mine. En zo kom je dichter en dichter bij die nummer 1 in je album 500. Nog deze avond is het van dat, hè? Dan weet je wie die eerste plaat kaapt van de album 500. Je kan zelfs alles van dichtbij meemaken door naar de Music Mania 2 te komen op de Kraanlei in Gent. Daar zitten we. Er is ontzettend veel volk ook hier. Je kunt van alles bestellen wat je wil, want er is een bar en ook een terras. Heerlijk buiten zitten. We zitten ondertussen ook bij nummer 21 al. En die is voor een man die geboren is in Canada. Houdt van miniatuurtreintjes, maar nog veel meer van zijn gitaren en zijn mondharmonica. Neil Young met Harvest.
1: Dit is de finale van de Willy Album 500.

0: Neil Young haalde met Harvest nummer 21 je album 500. En dan weet je dat nummer 20 eraan komt, maar niet voor ik in versneld tempo nog eens door die laatste 10 albums ga.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Daar stond die eerste plaat met Brian Johnson van AC/DC, Back in Black.
2: Mia heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren.
0: Luc de Vos en Gorky met Y, toen nog mocht met hun gelijknamige debuutalbum op

Nog een debuutplaat op 28, Hybrid Theory van Linkin Park. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 27 was voor de allereerste van Joy Division, Unknown Pleasures uit 1999.

hoogste notering voor Blur was Park Life op 26. Op 25, daar kwam je de Smashing Pumpkins tegen met Melancholy en die Infinite Sadness. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. Dire Straits and Brothers in Arms beland op nummer 24. Sometimes 23, die was voor Green Day met een doekie, waarvan je nu dus weet dat dat de rolletje betekent. Guns N' Roses, zijn debuutplaat Appetite for Destruction, scoort ook het best in je album 500 op 22.

0: net nog op 21 hoorde je Neil Young met Harvest. Wie oh wie mag er dan de top 20 openen? Welk album is misschien een betere vraag? Je hoort het na dit.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.

0: Holidays en Willy. Music matters.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
6: schat,
7: niet.
6: Blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
10: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
17: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
18: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Billy Album 500. Dit is de finale, nummer 20.

The Clash op 20 met hun album London Calling, met die legendarische foto op de cover waar Paul Simonon zijn basgitaar stuk slaat tijdens een concert in de Palladium in New York. Hij was gefrustreerd omdat het publiek verplicht werd te blijven zitten tijdens hun concert. Achteraf had hij er wel spijt van, want het was zijn favoriete basgitaar. Je kreeg net de titeltrack eruit en nu dus ook nog eens The Guns of Brixton.

Guns of Brixton van The Clash uit London Calling. En ik noem een paar singles op van de plaat die op 19 staat. Debaser, Here Comes Your Man, Monkey Gone to Heaven. Allemaal singles die op die plaat van Frank Black staan. Doolittle dus van de Pixies. Een album dat echt wel verplichte kost zou moeten worden in het middelbaar. Zo goed is die plaat. En uit 89, hè? De Pixies op 19.

0: Van eind jaren 80 naar begin jaren 70. Want toen bracht Lou Reed zijn tweede soloalbum uit, Transformer. David Bowie was de producer en dat heeft geholpen. Op 18 in de album 500, Lou Reed met Perfect Day daaruit.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Oh, oh, oh, even stoppen nu met de lijst, want het is je allerlaatste kans om nog mee te doen om je gewicht in vinyl te winnen. De vraag die je moet beantwoorden is: hoeveel wegen Thomas, Sien, Annelies, Wim en ik samen zodra je de caloriebom voor de laatste keer hoort? Meld je aan in de app en stuur die kilogrammetjes maar door. Je hoort bij Wim of je uiteindelijk gewonnen hebt.
1: Is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 18.

0: Lou Reed met een goede tip voor jou. Walk on the Wild Side. Uit zijn album Transformer op nummer 18. En het is hier ook de ene parel na de andere op deze allerlaatste dag van de album 500. Want het is zo de beurt aan een echte baas op nummer 17.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise cancelling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Roos van Akker, nummer 17.

De Boss met zijn vijfde album uit 1980, The River. Out in the Street kreeg je daaruit net van Bruce Springsteen natuurlijk. Hè. En nu ook nog eens de titeltrack uit The River op nummer 17.

Bruce Springsteen met The River op nummer 17. Eén plaats hoger bots je op Pink Floyd met The Wall. Het was in de tijd eind jaren 70 een project van Roger Waters. En er kwam ook een film uit van dat conceptalbum met Bob Geldof zelfs ook. Je krijgt er uiteraard ook weer twee tracks uit The Wall van Pink Floyd. De eerste nog net bij mij, de tweede bij Wim na het nieuws. Geniet ervan.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf 299 euro per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begint.

0: met de oorlog in Oekraïne.
1: Bij het incident raakten twee mensen lichtgewond. De vrouw van 39, die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Vivi. Music Matters. De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink.
3: Nog eentje uit The Wall van Pink Floyd. En wat voor eentje. Welkom. Goedemiddag. Music
2: Matters. Music Matters. Willy. Nummer 16.

0: Another Brick in the Wall van Pink Floyd uit het album The Wall 1979. Onze nummer 16.
1: De Willy Album 500.
0: Ja, dit is hem. De grote finale van de Willy Album 500. Straks weten we ook wie haar of zijn gewicht in vinyl

platenwinst. Daar moest je de afgelopen 2 weken tot een uur geleden zo goed mogelijk proberen inschatten hoeveel Willy, DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. De officiële weging heeft al plaatsgevonden de afgelopen dagen, behalve die van mij. Dus dat doen we straks. Straks hoor je ook het exacte gewicht van elk van ons. Dat zal ik stapje voor stapje bekendmaken. Ik begin zo meteen met Roos van Akker. Goed, eerst nummer 15 in deze geweldige lijst. Het album dat toepasselijk getiteld is Songs for the Deaf. No One Knows. Hier zijn Queens of the Stone Age.

0: Go With The Flow uit Songs For The Deaf van Queens of the Stone Age op 15 in de lijst. Ik moet u iets vertellen. Ik moet u iets verklappen over het einde van deze Willy album, album 500. Het is nog niet gedaan, het einde komt straks, maar ik ga u nu al iets verklappen. Namelijk het volgende. Wij hebben een nieuwe nummer 1. Het gaat al jaren tussen Nirvana en Pearl Jam. Meer zeg ik voorlopig niet. Onthoud gewoon, we hebben een nieuwe nummer 1. Zometeen het officiële gewicht van Roos van Akker. Eerst de nummer 14 in de lijst en die is van Radiohead.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live, vrijdag 29 mei, op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels,
4: natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamers.
6: XWO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink. Nummer 14.

0: Radiohead en No Surprises uit OK Computer in 1997 verschenen. Nummer 14, je hoorde ook Paranoid Android uit
1: de Willy Album 500.
0: Ik heb hier... ik heb net twee koeken gekocht bij de bakker. En ik ben nu aan het twijfelen, ga ik die nu nog opeten voor ik gewogen word? Of ga ik dat niet? Dus ik ben nog aan het twijfelen of dat wat strategisch het slimste is om te doen. Alleszins, straks weten we wie haar of zijn gewicht in vinylplaten wint. Want dat is de hoofdprijs van deze Willy Album 500. Daarvoor moest je de afgelopen twee weken zo goed mogelijk inschatten hoeveel Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. De officiële weging heeft al plaatsgevonden de afgelopen dagen in de Willy Studio. Behalve die van mij, dat doen we dus straks. Ik ga nu bekendmaken hoeveel Roos van Akker weegt. Ja. Het waren stressvolle momenten. En ik weet dat heel veel mensen hebben meegedaan. Zitten met lijstjes en met inschattingen te kijken. Ik ga nu zeggen hoeveel Roos van Akker woog in de officiële weging enkele dagen geleden. Roos van Akker weegt... My god, zoveel mensen zitten niet te kijken naar mij met grote ogen spannend. Roos van Akker weegt... 61,85 kilogram. Straks maak ik het gewicht van Annelies bekend. Eerst de nummer 13.

0: Black Album van Metallica. Natuurlijk 13 in de Willy Album 500. Je hoort naar elkaar, Nothing Else Matters. En Enter Sandman, Metallica. Straks weten we wie haar of zijn gewicht in vinylplaten wint. Daarvoor moest je dus de afgelopen twee weken zo goed mogelijk inschatten hoeveel Willy DJ's Thomasien, Annelies, Roos en ik samenwegen. De officiële weging heeft al plaatsgevonden, behalve van mij, dat is voor straks. Mirando, het Lokeren, stuurt, zat er met Roos al boek op koeken, niet opeten, AUB. Ik heb dus twee koeken liggen. Annelies zegt ook, niet opeten, Wim, afblijven. Frederik, jij, vlug, eet maar die twee koeken op. Oké, okay, ik ga nu bekendmaken hoeveel Annelies weet. Ik heb Annelies gewogen twee dagen geleden. Het officiële gewicht voor deze wedstrijd van Annelies Orie maak ik nu bekend. Dat is 78,65 kilogram. Zometeen hoor je hoeveel Thomas en Sien wegen. Maar eerst zijn we toe aan de hoogste Belgen in de Willy Album 500. Op 12, worst case scenario, Deus.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter. Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink. Nummer 12.

0: 12 worst case scenario van Deus.
1: De Willy Album 500.
0: Er is hier een hele delegatie jonge Willy luisteraars in de Music Mania 2 in Gent. Allee, ik weet niet echt of ze naar Willy luisteren, maar daarnet stonden ze aan de bar, dus dat is al een goed teken. Hey, het is 9:05, er wordt gerekend, er worden sommen doorgestuurd via de Willy App, er wordt ingeschat, maak ik nog kans op win je gewicht in vinyl of is het foutu? Ik heb daarnet het gewicht van Roos en Annelies bekendgemaakt. Nu maak ik het gewicht van Thomas en Sien bekend. Gisteren, officieel gewogen, Sien Wijnands weegt 55,50 kilogram. Thomas de Soete weegt 85,90 kilogram. Zelfs in de winkel hier zijn er mensen die denken van dichtbij, veraf, ik weet niet wat ik moet interpreteren. Maar bij deze weet je dat. Er moet nog één iemand gewogen worden. En dat ben ik, straks de officiële weging van mijzelf. En dan weten we ook het totale gewicht en kunnen we op zoek naar wie dat als eerste geraden heeft of wie er het dichtst bij zat. Die persoon wint straks haar of zijn volledige gewicht in vinyl. Voor we de top 10 van de Willy Album 500 induiken, hier is nummer 11. Het album Disintegration van The Cure uit 1989. Je krijgt twee nummers na elkaar. Dit is de eerste, Love Song.

0: Wim, kan ik je nog een doeroom brengen? Stuurt David uit Aalter. Annelies, spannend. Ik maak nog kans, Nico. Ik kan het al helemaal vergeten. Iedereen overschat. The Cure met Lullaby en Love Song. Allebei uit Disintegration nummer 11 in de lijst. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Op 20 stond London Calling van The Clash. 19 was Doolittle van The Pixies.
2: Take a walk on the wild side.
0: 18 Transformer van Lou Reed. The River van Springsteen. 17 in de lijst. 16 The Wall van Pink Floyd. 15 Queens of the Stone Age. Songs for the Deaf. 14 OK Computer van Radiohead. 13 Metallica.

0: ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Vlaams onderwijsminister Zohal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000 directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
6: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
5: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman Frank Dubocage.
7: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen. Heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
5: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. En nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
3: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy. Music Matters. De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink.
8: Applaus voor de 2 drones in de Middellandse Zee en voor de nummer 10, Arctic Monkeys. Goedemiddag.
3: Music Matters. Willy. Nummer 10.

0: We zitten live in Music Mania 2, platenzaak in Gent.
1: De Willy Album 500.
0: Voor de finale van deze Willy Album 500 op 10 hoorde je Arctic Monkeys het album AM. Na elkaar Are You Mine en Snap Out Of It. De top 10 ingedoken dus. Met de nieuwe nummer 1 straks. Meer daarover. We spelen de finale van Win Je Gewicht in Vinyl. Er moet nog één iemand gewogen worden. En dat ben ik.
2: De weegschaal staat hier al klaar. En mijn voeten?
0: Straks de officiële weging van mijzelf. En dan weten we dus ook het totale gewicht van de 5 Willy DJ's. En kunnen we vinden wie dat als eerste geraden heeft. Of wie er het dichtste bij zat. Die persoon wint straks volledig haar of zijn gewicht in vinyl. Zometeen, het is een beetje raar om aan te kondigen, maar zometeen gaan we mij wegen. Hier aan de weegschaal. Eerst in de finale van de Willy Album 500, de nummer 9. Onweer op de radio, live vanuit Gent, met het album Rage Against the Machine van Rage Against the Machine. Pak uw basgitaar en geef alles wat je hebt. Take the power back. Dit is nummer 9.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
1: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
6: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink. Nummer 9.

0: fucking.
1: Heerlijk, toch nummer 9, Rage Against the Machine van Rage Against the Machine.
2: De Willy Album 500.
1: Het is 5:30. We zitten in een beslissend moment voor Win Je Gewicht in Vinyl. We geven even eerst zeggen dat we Win Je Gewicht in Vinyl weggeven dankzij B-Charge. Met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken op de website bcharge.be. Dat wil ik even zeggen voor we hier een weging gaan doen. Ah, Thomas is erbij gekomen. Thomas.
3: Hallo, dag Wim. Hallo.
1: Welkom. Tof.
3: Ik heb al een micro.
1: Zeg, ik heb daar straks al jouw gewicht bekendgemaakt en dat van leuk, de collega's. Ja. Straks weten we wie zijn of haar gewicht in vinyl wint. Je moest daarvoor de afgelopen 2 weken zo goed mogelijk inschatten hoeveel Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. Dus de officiële weging heeft al plaatsgevonden. Ik heb het ook al verteld, behalve die van mij. En dat gaan we nu doen. De weegschaal staat hier. We gaan ook als... wil jij mij wegen?
3: In de zin, moet ik erop
1: nee,
3: zetten?
1: Nee, dat niet, maar hoe dat jij dan zegt hoeveel het is.
3: Als de meester van Baklee, voilà, communiceer.
1: Want ja, we gaan wel meteen zeggen hoeveel het is ook. Hè?
3: Ja.
1: Ik heb dus al verteld hoeveel mijn collega's wegen. En nu is het echt aan mij. Ik heb die 2 koeken ter info niet opgegeten. Verschillende mensen die sturen nu eerst kakken. Win.
3: Bij Sien scheelt dat 400 gram. Ja. Dat morgen 400 gram. Ik zeg, ziet dat eens voor u in preparé? Nogmaals. Dat is veel, hè? Dat is echt veel.
1: Oké, goed. Oké, zullen we? Is het goed? Ik ga wel 1 ding zeggen, Thomas. Je gaat daar heel hard mee lachen.
3: Ja.
1: Maar kijk eens wat ik aan heb.
3: Maar dat is echt, dat is onvergeeflijk. Kijk, en daarom, dat is nu echt de reden, Wim, waarom jij een radiomaker in hart en nier bent.
1: Speciaal
3: jij
1: voor jou.
3: Jij gaat weg met smurfen smoefelsokken.
1: Smoefelsokken. Speciaal.
3: Witte smoef, maar dit is echt...
1: Speciaal voor jou, Thomas Soete, heb je die vandaag
3: gedaan. Koude redding op mijn rug, Wim. Mooi, ja. Mooi moment.
1: Ongelooflijk. Goed, hier gaan we dan.
3: Ja. Ja.
1: Ik zal niks over jouw short zeggen.
3: Nee, goed, geen probleem.
1: Dank u. Zal ik nu op de weegschaal gaan staan?
3: Ja, ik weet niet hoe ze werkt wel. Maar moet ik eerst eens op tikken?
1: Nee, is niet nodig.
3: Oké.
1: Ik ga gewoon staan.
3: Plechtig moment.
1: Goed,
3: ja,
1: okay.
3: Is goed.
1: Okay. Dit is de laatste weging van, namelijk van mijzelf.
3: Hola. Ja.
1: En dat is geworden.
3: Oh ja, jij en Annelies is eigenlijk...
1: Hij is toch aan het tanken, hè?
3: Ja, het is 78,35. Alsjeblieft.
1: 78.
3: Is dat niet ongeveer hetzelfde als van Annelies?
1: Ja, dat komt in de buurt. Dat komt in de buurt, inderdaad. Ja, inderdaad.
3: Ja, ja.
1: Het is gebeurd.
3: Amai.
1: We weten nu het totale gewicht van Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik. We gaan nu op zoek... Is dat goed genoteerd eigenlijk? Ja, zo.
3: Ah, ja.
1: We gaan nu op zoek naar wie dat als eerste geraden heeft of wie er het dichtste bij zat. Die persoon wint straks haar of zijn gewicht in vinyl. We bellen straks de winnaar op. Thomas, dankjewel om even te komen assisteren.
3: Met heel veel plezier.
1: Had je nu iets drinken?
3: Zo spannend.
1: Nu iets drinken nog? Ja.
3: Ik was al bezig, ja. Sorry, nee, het is heel spannend.
1: Geniet er nog van, want het is weekend. Wij gaan naar nummer 8 in de Willy Album 500. Het album Abbey Road van de Beatles.

0: De Beatles.
1: Stuurt Daniel uit Lokeren. Absoluut terecht. De Beatles. Abbey Road, nummer 8 in de lijst.
2: De Willy Album 500.
1: Je hoort de Come Together and Something na elkaar. Abbey Road van de Beatles. We gaan langzaam omhoog in deze Willy Album 500. Terwijl we trouwens achter de schermen op zoek gaan naar de winnaar van Win Je Gewicht in Vinyl. Luister eens. Normaal, altijd, gaat de strijd in deze Willy Album 500 voor de nummer 1 plaats tussen Nirvana en Pearl Jam. Eén van beiden staat altijd op 1. Dit jaar niet. Ik zeg u, Nirvana staat niet op 1. Pearl Jam staat ook niet op 1. Wie dan in godsnaam wel? Ik ben benieuwd of iemand het kan raden. Want het is dus de nieuwe nummer 1. Wie staat er volgens jou op 1 in de Willy Album 500 dit jaar? Dus niet Nirvana en niet Pearl Jam. Laat het even weten via de Willy app. Ik ben zo benieuwd of iemand erop gaat zitten. Wie staat dit jaar wel op 1 in de Willy Album 500 straks? Het is tijd voor de nummer 7. Een album verschenen in 1995. Gemaakt door twee ruziende broers. Alhoewel, toen nog wat minder dan later. Hier is Oasis.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: De Willy Album 500, de finale. Nummer 7.

0: Voices, Don't Look Back in Anger. Het What's the Story Morning Glory plaat uit 1995. Nummer 7 in de Willy Album 500.
1: De Willy Album 500.
0: Ja, ik zei het. Normaal gaat de strijd in deze lijst tussen Nirvana en Pearl Jam. Eén van beiden staat altijd op één, maar dit jaar niet. De grote vraag is, wie staat er wel op één? Tim uit Gent denkt Pink Floyd, Crystal uit Hasselt denkt Arctic Monkeys. Nee, die zijn al geweest. Ivan uit Bilze stuurt Metallica, Black Album. Nee, is ook al geweest. Mark uit Wilbroek stuurt, dat zal het zeker Pommelien zijn. Ik heb het natuurlijk. Zeker Pommelien. Linkin Park denkt aan een me. Nah. Pink Floyd, Dark Side of the Moon stuurt Joris. Maar dan sturen zoveel mensen dezelfde plaat. Echt, ik denk 100 mensen sturen dezelfde plaat volgens hen op één. Namelijk Rumours van Pink Floyd. En dat is... Rumours van Fleetwood Mac, Pink Floyd. Rumours van Fleetwood Mac. En dat is effectief een album dat nog niet gepasseerd is in deze lijst. Rumours van Fleetwood Mac. Na het nieuws van 6 hoor je de nummer 1 in deze Willy Album 500. En of jij de winnaar bent van Win Je Gewicht in Vinyl. Kijk wie er niet op één staat. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, op 6.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Samen bakken na school? Dat is
3: wow.
2: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
4: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
2: Dat is toch echt wel...
3: Wow.
2: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is
4: wow.
2: Van Vibra.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
8: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
7: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
9: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
7: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal.

0: slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Koes zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
1: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. Willy.
2: Music Matters.
1: De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink.
3: Zometeen de winnaar van Win Je Gewicht in Vinyl. Eerst nummer 5.
1: Music Matters.
2: Music Matters. Willy.
1: Nummer 5.

0: David Bowie and the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars uit 1972 staat niet op 1. Staat op 5 in de Willy Album 500.
1: De Willy Album 500.
0: Wie staat er wel op 1? Dat hoor je straks. Eerst even iets afwerken. We spelen tijdens deze Willy Album 500 de wedstrijd. Win je gewicht in vinyl. Je moest de afgelopen 2 weken zo goed mogelijk inschatten hoeveel Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samen wegen. Dag Carolien uit Essen. Goedemiddag Carolien.
2: Hallo.
0: Alles oké met jou, Carolien? Je bent een beetje opgedraaid. Precies.
2: Ik kan ben dat? Een beetje
0: zenuwachtig. Ah, wat is dat? Nergens voor nodig, hè, Carolien. Carolien, je hebt meegedaan aan de wedstrijd. Win je gewicht in vinyl. Ik bel puur om iets te horen, hoor. Hoe ben je het werk gegaan om in te schatten hoeveel wij samen wegen?
2: Ik heb heel veel meegedaan. Ik heb bijna elk uur meegespeeld. En ik heb een lijstje gemaakt met allemaal opties die bij elkaar liggen. En dan bijgehouden wat ik al gegokt had. Dus ik denk dat ik ongeveer 80 keer gegokt heb.
0: Wauw, amai, amai, amai. Systematisch. Systematisch. We gaan eens kijken, Carolien. Ik heb hier de gewichten bij mij. Wim, ik woog daarnet 78,35 kilo. Mm-hmm. Roos van Akker woog 61,85 kilo. Annelies Orie woog moeilijke woorden, 78,65 kilo. Sien Wijnands woog 55,50 kilo. En Thomas de Soete won 85,90 kilo. Dat is een totaal van 360,25 kilogram. Ja. 360,25 kilogram. Beste Carolien, jij hebt op de eerste maandag van de Willy Album 500 in de Willy-app een bedrag ingevuld van 360,25 kilogram. Dat is juist. Oh. En je was de eerste. Jij wint jouw gewicht in vinyl. Proficiat! Goed gedaan! Oh, wauw.
2: Oh, Carolien. My god.
0: Oh, er zijn verschillende... Gaat het een beetje, Carolien? Gaat het?
2: Ja?
0: Ja? Oh, my. Wauw. Wacht. Ik heb nog een paar vragen. Blijf even rustig. Ik heb nog een paar vragen voor jou, Carolien. Er zijn verschillende mensen die dit juist hadden, maar jij was de eerste die het correct raadde. 360,25 kilogram. Jij wint jouw gewicht in vinyl. Carolien.
2: Oké.
0: Ik heb een vraag voor jou, maar... Het is even raar, maar ik ga het toch vragen en jij gaat toch antwoorden, Carolien.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Wij gaan sowieso nog een officiële weging van jou moeten doen. Dat begrijp je. Dat is belangrijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar, belangrijke vraag, hoeveel weeg jij ongeveer?
2: Ik weeg ongeveer 64.
0: 64 kilo. Carolien, jij wint 64 kilo vinylplaten.
2: Oh, wauw.
0: Dat is, je moet eens proberen inbeelden hoeveel platen dat zijn.
2: Oh, dat is ongelooflijk.
0: Carolien uit Essen, van harte proficiat. Jij bent de winnaar van Win je gewicht in vinyl. Geniet ervan.
2: Super,
0: alleszins.
2: Super, dankjewel.
0: En stuur sowieso eens een foto met de stapelplaten naast jou. Wij gaan naar de nummer 4 van de Willy

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: RicoPlanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij RicoPlanet. Voorwaarden in de winkel. Wiener
5: Berger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag. Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
10: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
10: En dan met een promo die kan tellen.
12: Tegen de honger, komt.
10: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Wim Oost.

0: Smells Like Teen Spirit van Nirvana staat op 4 in de Willy Album 500.
1: De Willy Album 500.
0: Caroline uit Essen won daarnet haar volle gewicht in vinyl. 64 kilo vinylplaten heeft zij ongeveer. Het precieze gewicht, dat gaan we volgende week officieel meten, wellicht op de radio. Dit is de finale van de Willy Album 500 met nu de nummer 3. Ik zei daarnet al, normaal gaat de strijd in deze lijst altijd tussen Nirvana en Pearl Jam. Eén van beiden staat altijd op 1. Dit jaar niet. Nirvana hoorde je net al. Ook Pearl Jam staat niet op nummer 1. Wie dan in godsnaam wel? Heel veel mensen stuurden via de Willy app. Ah, maar dan weet ik het. Dan is dat zeker Rumours van Fleetwood Mac. Wel, ik moet u iets vertellen. Op nummer 3.

live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Billy Album 500. Dit is de finale. Nummer 3.

0: zie ons hier zitten, omringd door vinylplaten. In Music Mania 2 aan de kraanlijn Gent, Fleetwood Mac met Rumours uit 77 staat op 3 in deze lijst. In de Willy album 500, als Nirvana en Pearl Jam niet op 1 staan en Fleetwood Mac ook niet, wie dan in godsnaam wel? The Cure, stuurt Lisbeth. Simple Minds, stuurt Brecht. Radiohead dan, stuurt Dominique. Tapestry van Carole King stuurt al.
1: Ja, Anne heeft het door, denk ik.
0: Pieter stuurt. Jullie staan op 1. Alle presentatoren van Willy staan op 1. Prachtig.
1: Pieter, een traan komen in de ogen.
0: Prachtig. Ja, wie staat er op 1? Eerst 2. En dat is dus Pearl Jam.
2: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Live vanuit Music Mania 2 in Gent. De Willy Album 500. De finale. Wim Oosterlink. Nummer 2.

0: 10 van Pearl Jam staat op nummer 2 in de Willy album 500. Je hoorde natuurlijk Live and Black na elkaar. De hamvraag van deze lijst: wat is de nummer 1 van Willy album 500 editie 2026? Als het niet Nirvana en niet Pearl Jam is, Kurt uit Bever stuurt, dat kan enkel maar betekenen dat Death Atlas van Cattle Decapitation eindelijk terecht op nummer 1. Ja, warm. Warm, Kurt. De nummer 1, die hoor je zo. Eerste link.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: 10 was Arctic Monkeys, AM. 9 Rage Against the Machine met Rage Against the Machine. The Beatles op 8 met Abbey Road. Oasis, What's the Story, Morning Glory op 7. Pink Floyd op 6, Dark Side of the Moon. 5 David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. 4 Nirvana,

2, 10 van Pearl Jam. Nog één plaat over. Wat is de nummer 1 van de Willy Album 500 editie 2026? De beste plaat ooit gemaakt volgens jullie. Is een album, ik wou wel zeggen het album, van een man die 10 jaar geleden plots overleed. Hier is hij.

0: Daily.
1: Nummer 1.
0: Dit is I Would Die For You. Twee nummers na elkaar uit dit album. En je mag eens raden wat het tweede is. Zometeen. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Willy Album 500. En dit is de nummer 1. Purple Rain van Prince.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
5: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt. En daar hebben 100 mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
4: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
6: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op een tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen die stijgen in populariteit.
4: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detrie, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig,
9: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
15: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar

0: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: There he goes. One of God's own prototypes. High-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.
5: This is
6: Goedenavond, vrienden van de muziek. Het is gewoon weer. Zet je buiten op het terrasje en geniet van 2 uur summer vibes. Dat zijn Los Lobos met El Canelo.

Nico Gomez en his Afro Percussion, Cuba Libre. Drankje is ook genoemd naar dit nummer uit 71. Dit is ongeveer dezelfde periode. Yellow Sunshine met Yellow Sunshine.

Baby Jump van Mungo Jerry. Natuurlijk een gigantische hit gehad met In the Summertime. Maar dit is toch een prachtig nummer dat misschien niet iedereen kent. En het volgende spikspunt nieuw uit Los Angeles. Dit is Jules and the Rollers, een nieuwe single I Need Love.

Japanese Cowboy van Ween heet die prachtige plaat 12 Golden Country Greats. Dat is ook zo mooi. Ze hadden een gigantisch succes gehad met de plaat Chocolate and Cheese. En de platenfirma dacht, nu gaan we cashen. Jongens, hier is heel veel geld. Maak nog eens zo'n gekke plaat. En de jongens zijn gewoon naar Nashville gegaan en oprecht met de beste country sessie muzikanten een heel goede country plaat gemaakt. En er komt binnenkort een nieuwe box van uit met, denk zelfs 10 of 12 onuitgegeven nummers. Prachtige plaat. Check it out. En volgende ook, dit is nieuw in het België, de nieuwe single van U-Boat Malfunction, Laser Gun. Vijgen op de kermis.

Ook uit België, de nieuwe band Sheep Cult met de nieuwe single Formaldehyde. En het volgende is een band die we soms van ons vergeten hoe fucking goed die waren. Dat is eigenlijk insane. Ik ga het nog eens één keer bewijzen. Hè. Dit is Tin Lizzy met Emeralds.

Down van de Fast Kids, het soloproject van Mike Brandon van de Mystery Lights. Komen op tour, maar gaan alleen op tour in Spanje blijkbaar deze zomer. Hopelijk komen ze terug het najaar naar ons land of volgend jaar op Shock misschien. En dit is een van de mooiste nummers aller tijden. Dit is Neil Diamond met Girl, You'll Be a Woman Soon.

Niet kapot te krijgen, hè. Wat een nummer. The White Stripes met The Dead Leaves en The Dirty Ground. Volgende is ook een nieuwe band uit Rotterdam, denk dat ze komen. De naam alleen al vind ik goed. The Etters. En de titel van het nummer, ja, dat, ik kan dat niet slecht vinden. Dat zijn The Etters met Er is niks aan jou dat ik niet haat.

The Hives met Main Offender. En de volgende komt op tour deze zomer. Ik weet niet of er Belgische data zijn, maar alleszins wel Nederlandse. Als je van Dead Moon houdt en van echte garage punkrock, ga er naar kijken. En ik heb het over Toody, de wederhelft van Wele Fred Cole van Dead Moon. Dit is al een van haar singles uit de jaren 80, maar dat is nog altijd goed. Dit is Toody met Coming On Strong.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Jumbo scoort je deze week pen

0: En Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
5: Bebad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond. In Buggenhout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
9: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn, ook elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook. Ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
8: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Dietrich, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Kans op buien of onweer. En de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
10: The best songs in the world. Cedric Maas.

Nog zo'n band waar we van soms vergeten hoe goed die ooit waren. Ship Away the Stone van Aerosmith. En het zijn de goede oude The Cars met Good Times Roll.

Ongelofelijke Quiver Syndrome van Mark Lanegan uit legendarische plaat Blues Funeral, waar ook onze eigen Aldo Struijf op meespeelt. Volgende is veel ouder, maar ook heel goed. Willie Copps, You Don't Love Me.

P.P. Arnold, Turning the Tide. Het volgende moet ik niet aankondigen eigenlijk. Ik doe het toch. Oh, wat een nummer. Het zijn de Stones, Gimme Shelter.

Nieuwe Belgische hitsensatie, Harpclaws met een nieuwe single Stuck on the Moon. Vind ik heel goed met oude leden van Rothschilds, Wiegedood en Vermin Twins. Check it, staat op Bandcamp en op YouTube. Zal niet veel op de radio komen, spijtig genoeg. Maar hier wel het Best Songs in the World. Als ook onze goede oude vriend Iggy Pop met Some Weird Sin.

Ook verschrikkelijk onderschat vind ik de sound. Words Fail Me uit die prachtige plaat Jeopardy uit 1980. Ook een heel goed jaar trouwens. Koude muziek. En we gaan naar Duitsland. Dat is nog kouder. 39 Clocks met DNS uit Paint the Dark.

Wat een goed nummer. Dat blijven we in de kop hangen. Rita van Bruce Haak. Wie dat was, daar heb ik jammer genoeg nu geen tijd voor om dat allemaal uit te leggen. Maar zoek het op. Bruce Haak. Dat is allemaal goed. Volgende is ook bijna allemaal goed. Maar dit zeker. Blondie met In.

David Bowie, Sound and Vision. Het volgende is een nieuwe single van een band uit, dan moet ik heel hard nadenken, Nashville, Tennessee. Juist, Natural Child, een nieuwe single uit Smoking in the Kitchen.

Holy shit, dat vind ik goed. Op dit moment misschien even mijn favoriete dingen op dit moment. Veel beter dan Engine de Poitrine, eerlijk gezegd. Primitive Ring, nieuwe band met leden van First Cox, Frankie and the Witchfingers en Group, denk ik. Primitive Ring, Fire and Brimstone uit die plaat. Primitive Ring, die pas uit. Dus doe je plezier en koop die. Daar gaat je geen spijt van krijgen. Maar wel spijt.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
7: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
6: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
8: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.

Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempen en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
2: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
2: Op de E17 richting in Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op het gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempen en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn is nog niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierraar van de luchthaven.
3: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
2: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden. Music Man.

Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tiene. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van 25.000 euro mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierard van de luchthaven.
3: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
2: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.